0: geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
1: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. 3 mensen werden opgepakt. Vannacht minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en bijzonder warme dag met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maximaal dan tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Energierebeli.
1: Dorso, ergonomisch slapen. M&M Live.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens €500 per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in een auto. De branden ontstonden donderdagnamiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Het versloeg Marokko gisteravond met 2-0. Mbappé miste eerst een penalty, maar hij kroonde zich uiteindelijk nog tot man van de match met de openingsgoal. Marokko kwam er weinig aan te pas en Dembélé maakte het nadien nog af met een tweede goal. In Antwerpen werden 7 mensen gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde na de match. Vooral omdat ze vuurpijlen afstaken in de richting van de ordediensten. En straks is er dan de kwartfinale tussen Spanje en onze Rode Duivels. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente zegt op zijn hoede te zijn en noemt de Rode Duivels de lastigste tegenstander die ze tot nu toe op het WK ontmoet hebben. Intussen is er ook stilaan sprake van Rode Duivelsgekte. De officiële t-shirts vliegen de deur uit. En vooral het lichtgekleurde uitexemplaar is bijzonder populair in de winkel, zegt Robert Giebes van Decathlon.
1: Zoals u ziet is deze het laatste away shirt dat we hebben vandaag. Ze gaan echt als zoete broodjes. Dus de away shirts, zowel de volwassenen als de kinderen, zijn al eigenlijk helemaal uitverkocht. Van de thuisshirts hebben we nog meer. Maar daar ook, we proberen zo snel mogelijk de stok aan te vullen. Maar toch gaat het daar heel hard. We merken daar echt wel een waanzinnige populariteit.
0: De match van de Belgen is er straks om 9 uur. De komende uren minimaal rond 19 graden. En overdag wordt het opnieuw erg zonnig en erg warm. Met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer. Met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens €500 per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdagnamiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie. Maar dat ging moeilijk omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er ook nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in twee kleine bergdorpen. De toegangsweg is daar afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. De voormalige hoogste Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei is gisteren begraven, ruim 4 maanden na zijn overlijden. Hij werd eind februari gedood bij een luchtaanval op de eerste dag van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran. Tot dan stond hij al 37 jaar aan het hoofd van de Islamitische Republiek. De begrafenis vond plaats na een 6-daagse rouwceremonie achter gesloten deuren. Zijn zoon, Mojtaba Khamenei, volgde hem op, maar hij is sinds zijn benoeming ook niet meer in het openbaar gezien. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Hermans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daar daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: Ja, straks is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje. Dat is om 9:00 vanavond. De komende uren minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en ook warme dag. Met temperaturen tot 31 graden. Het weekend wordt nog wat warmer. Ook zon natuurlijk. En dan maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het wordt verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat gisteravond is goedgekeurd in de Kamer. Het wetsontwerp is gericht tegen apps zoals Klarna, waar je iets kan kopen en pas later moet betalen. Die apps zullen dus verplicht minderjarigen moeten weren. En daarnaast ook controleren of een koper wel kredietwaardig is. 2 jaar geleden bleek 1 op de 5 kopers later in financiële problemen te komen omdat ze niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal €1,91. Diesel meer dan €2 per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten worden geëvacueerd. Al verliep dat erg moeizaam omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. Ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt er voedsel en medicijnen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé af met een tweede goal. Het verlies van Marokko leidde tot teleurstelling bij veel fans in ons land. In Antwerpen gooiden enkele amokmakers met vuurwerk naar politiecombi's. 7 mensen werden daar opgepakt. En nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9:00. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede. Hij noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er in ieder geval zin in.
1: Ja, het is een mooie test. Hè. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd voor ons gaat zijn, ook voor de neutrale fans. We hebben ons goed voorbereid, tactisch, mentaal. En nu hebben we de kans om de wereld weer te laten zien wat we kunnen doen.
0: Het weer. Een zonnige dag wordt het met enkele hoge wolkenvelden. Temperaturen van 25 graden aan zee tot de 33 graden in het uiterste zuiden van het land. Meer op 14nieuws.be.

0: energierebelly.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: M&M Live.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: M&M Live.

0: tieners zullen straks niet meer achteraf kunnen betalen. 1 op de 5 mensen in ons land die een koop nu betaal later krediet gebruikt, komt daardoor in de financiële problemen. En bij jongeren onder de 24 is dat zelfs 1 op de 3. Met apps zoals Klarna moet je bijvoorbeeld pas na 30 dagen betalen, terwijl je je bestelling wel al eerder krijgt. Maar als je niet op tijd betaalt, dan komen daar hoge interesten bij. Daarom zal er vanaf eind dit jaar verbod gelden voor zulke kredieten voor jongeren onder de 18 jaar. De apps zullen de tieners ook moeten bannen en bekijken of ze genoeg middelen hebben om het bedrag terug te betalen. Benzine en diesel tanken wordt vandaag weer duurder. Een liter benzine kost je dan nu maximaal 1 euro en 91 cent. Diesel meer dan 2 euro per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. En het komt allemaal door de recente aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten tussen de Verenigde Staten en Iran. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch nog het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé het af met een tweede goal. Frankrijk speelt tegen de winnaar van de wedstrijd vanavond tussen de Rode Duivels en Spanje. En daar is het natuurlijk naar aftellen, naar die kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9 uur. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er wel vertrouwen in.
1: We hebben sowieso veel voetballende kwaliteiten, maar ik denk dat je om zoveel mogelijk vertrouwen moet hebben in je eigen kwaliteit en in de talen. Het kracht is van België van nu, van de laatste 10, 15 jaar, dat we gewoon vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Dus je moet gewoon slim zijn in veel verschillende fases van de wedstrijd.
0: Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. Wel een temperatuur rond zo'n 25 graden aan zee en tot 33 graden op sommige plaatsen. Dit weekend krijgen we hetzelfde weer.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Maar sa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
11: Proximus. Think possible.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Ja, ik heb geen inspiratie.
12: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
16: Serieus?
15: Ja, ja. En het is weer nee.
17: Nee tegen BTW?
15: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
16: Nee, nee.
15: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
18: Gelijk wij.
15: Wat gaan we doen?
18: We gaan gaan, hè.
15: En wat mogen we niet vergeten?
17: Ons kortingkaart van 5%.
16: Voilà.
19: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
21: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
22: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: www.krevel.be. Krevel. Leef beter.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: is the official sound of summer.
1: That's the motto.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Goedemorgen, het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina.
6: Jannik Aerts. Het wegenvignet zou je tot 125 euro kunnen kosten. In ons land zal je vanaf 1 mei 2027 een wegenvignet nodig hebben om op de snel- en gewestwegen te rijden. Zowel Belgen als buitenlanders zullen daarvoor moeten betalen. En het akkoord daarover zou zo goed als rond zijn. Dat weet Hajo Beekman, de mobiliteitsexpert.
7: Met het wegenvignet wil de Vlaamse regering buitenlandse automobilisten mee laten betalen voor het onderhoud van de wegen. Maar volgens Europa kan dat niet zomaar. Als je een vignet invoert, is iedereen gelijk voor de wet en moeten dus ook Belgen dat vignet gaan betalen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet 125 euro per jaar. Voor

0: recentere wagens is dat 100 euro en elektrische rijders betalen 90 euro. Nu, volgens de regering mag het vignet de Vlaming niet extra op kosten jagen en dus komt er ook een herziening van de verkeersbelasting die ervoor moet zorgen dat de lasten voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven.
1: Minderjarigen mogen binnenkort geen koop nu later betaalbaar apps meer gebruiken. 1 op de 5 mensen in ons land komt door zulke kredieten in de financiële problemen. En bij jongeren onder de 24 is dat zelfs 1 op de 3. Maar als je dus niet op tijd betaalt, dan komen er ook hoge interesse bij. Vanaf eind dit jaar worden zulke kredieten voor jongeren onder de 18 verboden. De apps zullen de tieners ook moeten bannen en bekijken of ze genoeg middelen hebben om het bedrag te kunnen terugbetalen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Dat vertelt Sporza-collega Geert Heermans.
2: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
1: Ja, en nu is het alleen nog maar aftellen naar die kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9 uur. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er in ieder geval wel zin in.
3: Ja, het is een mooie test. Hè. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd voor ons gaat zijn, ook voor de neutrale fans. We hebben ons goed voorbereid, tactisch, mentaal. En nu hebben we de kans om de wereld weer te laten zien wat we kunnen doen.
1: Het wordt opnieuw een zonnige en ook warme dag vandaag. We halen 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. En dit weekend krijgen we hetzelfde weer.
4: Op de E17 richting Kortrijk vertraag je 10 minuten tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. M&M.
5: Wakker worden!
6: Ja, wakker worden!
5: Met Robin en Julie's ochtendshow.
6: Het is vrijdag, dus daar kunnen alleen maar kindjes uit voortkomen.
7: Hola.
6: Nee, is niet waar. Vooral goede dingen en vooral een goede morgen aan iedereen die al wakker is. Goed gedaan. Love you.
5: Woo! The official sound of summer.
8: The official sound of summer.
5: M&M.

0: dat er een Hollander, een Nederlander in een nummer zit, dan klinkt dat allemaal zo wat vlotter.
1: Ja, ja, dat is waar. Minder gestotter.
0: Dit ging vooruit, hè.
2: Robin en Julie's ochtendshow.
1: Hey, een zeer goeiemorgen. Het is vrijdag 10 juli. Mai. De tijd vliegt.
0: Dat is echt zot. We zitten bijna in de helft van de maand juli.
1: Ja, maar er is nog heel veel vakantie, gelukkig. Nog heel veel warmte. Vandaag weer tropisch warm, 30 graden. Dus twee woorden. Water drinken. Zeker 2 liter. Dat zijn er al 5. En zonnecrème. 6 woorden.
0: Voilà. Veel sleutelwoorden eigenlijk. Ja. Weekend ziet er ook behoorlijk tropisch uit. Dus probeer daar maar rekening mee te houden. Dus inderdaad genoeg drinken. En geen pontjes achterlaten in de auto. En ook niet gaan wandelen met uw hond.
1: En dan binnen blijven.
0: Ja, als je er weer naar buiten moet, wat ik bijvoorbeeld ook moet doen, omdat je op een appartement woont, omdat hij dan pipi en zo moet doen, buiten binnen.
1: Dat hij niet te lang in die hitte zit.
0: Wat ik ook doe is, voelen aan straat om een asfalt hoe warm het is met mijn handen, om dan te zien of ik je moet oppakken of niet. Of dat je erop kan wandelen of niet.
1: Slim, ja.
0: Ja, en ook...
1: Ja?
0: Sorry, ik ben zo echt een basisaanmaker. Maar ja, je kunt er maar een tip van meekrijgen. Zo, je hebt veel mensen die schoentjes nemen voor honden, maar dat is eigenlijk niet zo supergoed, zijn mijn dierenarts ooit eens, want die zweten via hun pootjes.
1: Oei, dus dan kan dat vocht er niet uit.
0: Ja, dus je moet gewoon nu ook gewoon lange wandelingen doen. Ik zie dan zo mensen om 12 uur 's middags of in de namiddag zo lange wandelingen doen met mijn hond. En dan ben ik echt de Karen die daar iets over zegt wel. Zo.
1: Ah, je spreekt ze aan.
0: Maar, ja, ik heb het ook al niet gedaan omdat ik niet durfde. Maar omdat ik dacht, ja, ik kan me nu geen blauw oog permitteren of zo. Maar ja, dat is gewoon niet goed voor die beestjes. Voilà. Of zo fietsen met hun hond ernaast en die laten meelopen in 35 graden. Zot!
1: Ja, dat is goed dat je dat even duidelijk zegt. Misschien zijn er mensen die denken, ah, dat is goed, ze zitten wat in de frisse wind. Maar dat is dus niet zo.
0: Ja, maar ik ga nu een keer iets controversieel zeggen.
1: Doe maar.
0: Ik vind dat die mensen die dat zeggen een hond mogen hebben.
1: Ah, voilà.
0: Ja.
1: Raketak.
0: Voilà, maak me nu maar kapot in de app.
1: Man, nee.
0: Ja, het kan niet.
1: Maar je neemt het op voor de hondjes, hè. Dat is goed. Het is belangrijk dat iemand het doet.
0: Ja, er zijn nog mensen die dat doen, maar voilà, in deze show ben ik het.
1: Minister van honden. Ja. Voetbal vanavond. Ik wil wel nog eens een lans breken voor het voetbal. Dit is de belangrijkste bijzaak van de wereld. Want de Rode Duivels spelen vanavond tegen Spanje op een fantastisch uur. 9 uur. Het is perfect. Iedereen kan kijken. Komt helemaal goed.
0: Uw hond kan mee dan?
1: Kan mee, tuurlijk.
0: Wat is niet zo warm meer dan?
1: Het is al
0: wel veel lawaai.
1: Het is al een beetje koeler en zo. Ja. Komt helemaal goed. We kennen ook, allee ja, moet ik het zeggen, als we, stel, we winnen tegen Spanje, we moeten daarvan uitgaan. We moeten dat creëren dat gaat lukken.
0: Ja.
1: En we gaan nog een ronde door, dan komen we uit tegen Frankrijk. Want die hebben tegen Marokko gewonnen met 2-0.
0: Ja, dat is... Ik weet weinig van voetbal, maar Frankrijk, daar hebben we nog nooit tegen gewonnen. Hè?
1: Je weet dat die goed zijn. Ja, ja, wel. 2018 hebben we ook tegen hen gespeeld, ook in de halve finale. Dus het begint een beetje op een vergelijkbaar scenario te lijken.
0: Hmm.
1: Hebben we verloren. Maar daar gaan we nu nog niet aan denken.
0: Geschiedenis kan zich niet blijven herhalen. Hè?
1: Klopt.
0: Waar, hè?
1: En we moeten eerst over Spanje geraken. Big Rom, je bent grote fan, die zegt dat ze echt de perfecte wedstrijd moeten spelen, de Rode Duivels. Dus dat ze echt weinig foutjes mogen maken en dat ze het gaan moeten hebben van 1 moment, 1 flits... En dat we er zo over kunnen gaan.
0: Amai. Maar ja, zij het zegt. Ja, sorry.
1: Dan komt het goed, hè?
0: En dan komt het goed. Het is een beetje de papa van de Rode Duivels, de leider.
1: Absoluut.
0: Spannend toch allemaal, hè? Maar wat ik me nu afvraag, wie is er hier allemaal al wakker? Dat zou nu toch wel teken zijn van echte vriendschap, mocht je dat

0: maar het is ook bouwverlof. Verlof?
1: Ja, dat komt eraan. Laatste werkdag voor het bouwverlof. Zometeen bellen we er met iemand over, binnen 30 seconden. Maar ik wil eerst wel een paar berichtjes voorlezen. Want je hebt daarnet een lans gebroken voor de hondjes, Julie.
0: Altijd.
1: Voor alle hondjes en hun poten. Bieke zegt, ik vind het super lief dat je opkomt voor hondjes. Laat ze gewoon even snuffelen en plassen in de schaduw. En enkel 's morgens en 's avonds wandelen, dat lijkt me echt een goed idee. Ja, heel veel mensen die daarover sturen. Er zijn twee mensen. Of ze sturen over de voetbal of over de hondjes. Miranda zegt, jullie bedankt om even op te komen voor onze hondjes. Mijn kleine Jemmy geeft je een dikke plusje poot. Met dan zo een honden-emoji. Mike zegt, hopelijk neemt Garcia, dat is geen hond, maar onze bondscoach, nu ook de juiste beslissingen. We vertrouwen ook op de spelers. Dan was er nog iemand die zei, ja zeg, we hebben wel Courtois die in de goal staat. Die speelt in de Spaanse competitie. Die kent al die kleppers van er tegen te keepen en zo. Dus we moeten op hem vertrouwen. Mm-hmm. Zeker bij penalties.
0: Ook nog een hele schattige foto van Poppy. Mm-hmm. Het hondje van Jessica. Doorgestuurd, die is zo schattig.
1: Ah ja, Poppy.
0: Ja, dus...
1: Ah, ik zie het hier.
0: Ik denk dat het nog een puppy is. Poppy is een puppy. Heel schattig. Oh, daar kijk ik zo cute aggression van. Dat is echt
1: cute aggression. Schattig. Dat is zo mooi.
0: Oh, schattig. Oei, en Axel zegt dat West-Vlaanderen nog geen bouwverlof heeft.
1: Ja, dat is blijkbaar. Ik zie het hier ook.
0: Is dat provincie gebonden? Dat wist ik niet.
1: We hebben wel een bouwverlof, meneer, aan de lijn.
0: Maar dan niet uit West-Vlaanderen. Goedemorgen, dag Bjorn.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent geen West-Vlaming?
2: Nee. Oost-Vlaanderen.
0: Oké, maar jij hebt wel bouwverlof.
2: Ja, vanaf na de werkdag vandaag begint mijn bouwverlof.
0: Zalig. Wat gaan we allemaal doen?
2: We gaan naar Tomorrowland, ik en mijn vriendin. Mm-hmm. En de week nadien, eigenlijk vlak daarna, gaan we ook nog naar een camping in Nederland met Billy de Hond, haar mama en haar zus.
0: Van de honden?
2: Van de hond.
0: Van Billy de Hond. De mama en de zus van Billy de Hond.
2: Nee. Van mijn vriendin en mama. En haar zus.
0: Ah ja.
2: Die honden gaan te veel zijn.
0: Ja.
2: Alhoewel, nooit hondjes te veel.
0: Ah. Vriend van de show, duidelijk.
1: Mooi.
0: Oké, een camping met een hond en drie vrouwen, dat lijkt mij wel heel leuk. Wacht, waar was de camping?
2: Ja, ik weet het ergens in Nederland, maar zij hebben dat geregeld. Ik heb gewoon gezegd, ja, ik ga mee.
1: Dat is wel tof. Zo mensen op reis is altijd leuk. Jokers. Ja. Van ja, ik vind het allemaal goed, ik ga wel mee, kies maar. Perfect.
0: Ja, zalig, dat is goed geregeld. Ja. Allee, plezant, goed. Geniet ervan.
2: Ja. Dank u wel.
0: Ja, groetjes aan Billy.
1: Oh, er is een tendens aan het ontstaan in de app. Ja, groetjes aan Billy, Bjorn. Maar iedereen begint foto's van zijn hond te sturen. Maar het zijn er echt superveel.
0: Vind ik echt tof.
1: Heel leuk, blijf het doen. Sarah stuurt eentje van haar hond in een rode duivelkostuum. Die brengt de twee verhalen samen.
0: Het is familie van Dirkie. Het is ook een poedel, denk ik. Oh, dat is heel schattig.
1: Hier de Rudy. Niet Garcia, maar Boekaert. Die stuurt ook eentje van zijn hond in een mandje met een klein knuffelbeestje
0: erbij. Die zegt ook, hey Dirk, ik wandel enkel 's avonds.
1: Ah, tof.
0: Groetjes Pia. Dus het is een conversatie tussen de honden ontstaan ondertussen. Goed, misschien moeten we dat wel eens gewoon doen. Een ochtendshow met Dirk en dan allemaal honden die luisteren.
1: Amai. Die hier zo met 20 honden in de studio.
0: Oeh.
1: 5, kan ook.
0: Oeh, dat is ook al veel.
1: 2?
0: 2.

0: Ik heb dat onder andere trouwens gedaan toen ik nog studeerde. Ben ik ook hondjes gaan uitlaten.
1: Leuk.
0: Ja, kon je, ik denk dat je dat bij alle asielen wel kan doen. Dus mocht je dat willen doen, ik blijf zo tips geven over honden.
1: Goed. Hoor.
0: Dan kan je gratis met hondjes gaan wandelen uit het asiel. En dan hebben die toch ook een keer even de buiten gezien.
1: Tof.
0: Voilà, ik heb het er even mee. Jobstudenten of niet, iedereen kan het doen. Het is toch wel echt ongelooflijk hoeveel studenten er zijn en die zoveel tijd van hun vakantie geven aan werken als jobstudent. Dus daarom doen wij een leuk spelletje.
1: Ja, wat als wij jouw vakantiejob raden door een leuk en organisch gesprek van 1 minuut te vuren met een spervuur aanvragen? Zou dat geen leuk idee zijn? Ik denk het wel. Als je met ons wilt babbelen als jobstudent, stuur je nu jobstudent in de app van M&M.
0: Grappige foto's van honden.
1: Ja.
0: Sorry. Amber, 13 jaar, stuurt een grappige foto van 2 hondjes naast elkaar, denk ik, onderweg voor op vakantie te gaan of zo in de auto. En dan Lisa Monique zegt dat haar kat Stijn heet en dan ook nog een mooie foto.
1: Top, hè? Stijn. Mogen ook, hè? Katten ook welkom.
0: Ik hou ervan. Maar dus, mocht je jobstudent zijn, even sturen, hè, in de app.
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
5: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
4: Johnny Castle.
6: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
7: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
8: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
2: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
6: Nu op VRT Max.
9: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Solden bij Zalando. Hey, zin in je nieuwe keuken?
9: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: Die Die van Shakira en Burna Boy staat op nummer 1 in de M&M 50.

0: Is dat een echte hond in jullie studio?
1: Ja, affirmatief.
2: Zeker.
0: Daarbij, hoe noemde jij Robin?
1: Jij bent een hond.
0: Ah.
2: Goedemorgen, Ilio uit Arendonk.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ilio, hoe lang ben je al wakker?
3: Ik ben sinds 5 uur deze ochtend wakker.
2: Hola. En onderweg, dat zijn mogelijk al tips.
0: Oké. Okay. Goed. Ilio, ben je klaar voor een super organisch, toch gezellig gesprek van 1 minuut met leuke spervuurvragen?
3: Ja, wel, dat moet lukken.
0: Hela.
2: Oké. Okay. Ilio, wie is jouw grote voorbeeld als het op je vakantiejob aankomt?
3: Ik denk mijn collega.
2: Hoe heet hij?
3: Constantijn.
0: Constantijn. Moet je veel recht staan of veel zitten?
3: Ik heb afwisseling.
2: Afwisseling?
3: Ik wandel rond en ik zit op kantoor.
2: Moet je armspieren voor iets gebruiken?
3: Nee.
0: Speciaal de schoenen dragen?
3: Af en toe.
2: Gebeurt het dat je droomt over je job?
3: Nee, maar ik lig er af en toe wel wakker van.
0: Studentenjob, zeg. Allee! Kan je naar de muziek of de radio luisteren tijdens het werken?
3: Jawel.
2: Dat gaat. Is er airco op je werkplek?
3: Soms.
0: Uniform, moet je dat dragen?
3: Niet per se, nee.
2: Moet je een andere taal kunnen voor je job?
3: Dat is een pluspunt.
0: Wat is het belangrijkste dat je moet kunnen?
3: Strategisch zijn en... gewoon nauwkeurig zijn.
0: Strategisch, nauwkeurig, soms andere schoenen.
2: En vooral Constantijn.
0: Maar al van 5 uur wakker, dat is 2,5 uur geleden.
2: Misschien doet hij iets van planning, de planning van de treinen maken of zo.
0: Specifiek.
2: Ja, ik weet niet, dat is het eerste dat ik dacht. Constantijn, Constantrein. Ik dacht zo'n beetje dat.
0: Kunnen wij jouw job uitvoeren?
3: Ik denk het niet.
2: Wacht. Ja, dat weet je toch niet?
0: Ja, ik voel nu een uitdaging op.
2: Ja. Oh.
0: Heel, hè. Dus je moet er...
3: Je moet er een studie voor doen.
0: Ah. Zo'n...
3: Ja, het is studie gerelateerd.
0: Ingenieur of dokter dan of zo? Of...
2: Een cursus.
0: Studie gerelateerd.
3: Ja, het is met een bachelor.
0: Maar dan met uw studie. Jij studeert het ook, Ilio.
3: Ja, ik studeer ook, ja.
2: Ah. Rooi Kruis?
0: Het zou zoiets zijn, hè? Zoiets. Niet iedereen mag opereren of mensen verzorgen. Snap je?
2: En andere talen zijn een pluspunt. Maar ik heb echt geen idee.
0: Ik ook niet, maar ik ga gaan voor zo in de medische.
2: Ik ben treinplanner, toch?
0: Ja. Wat ben je, Ilio? Wie ben jij echt?
3: Ik ben een projectassistent op de werf.
2: Ja. Ah.
0: Zo ingenieurachtig dan toch?
2: Ja, dat is eigenlijk wel...
3: Die richting, ja.
0: Wat studeer je?
3: Bachelor bouwkunde.
0: Ah, oh ja. Is dat niet ingenieur?
3: Sorry?
0: Is dat niet ingenieur bouwkunde? Nee.
3: Nee, dat is de bachelor en daarna kunnen we nog verder studeren.
0: Amai.
2: Allee,
0: leuk.
2: Ik zou zeggen, veel succes met het bouwen, het construeren. Veel groetjes ook aan Constantijn.
0: Moet je zeggen.
3: Dat zal ik doen.
0: Oké.
2: Okay.
0: Is dat... Ja, oké. Okay. Staat M&M erop? Goeie vraag.
3: Ja, mijn M&M staat op in de werfketen. Ja.
0: Ah,
2: in orde.
0: Oh, groetjes daar. Dankjewel, Ilio.
3: Goed, salutjes.
0: Yo. Goed. Bouwkunde.

0: verliest een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Dilbeek en Anderlecht. En op de E40 richting Luik is er hinder in Haasrode door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je een kwartier aan de werken in Hamme.
1: 3:30. Goedemorgen, dag Yannick.
2: Hey, goedemorgen.
1: Wat zijn de hoofdpunten?
2: Wel, vanaf mei volgend jaar zal je een wegenvignet nodig hebben om op onze snel- en gewestwegen te rijden. Zowel Belgen als ook buitenlanders zullen daarvoor moeten betalen. En dat vignet zal je tot €125 kunnen kosten. Minderjarigen zullen vanaf eind dit jaar geen betaalapps zoals Klarna meer mogen gebruiken, waarbij je dus nu koopt en pas later moet betalen. De overheid wil vooral met dat verbod voorkomen dat mensen nog in de financiële problemen komen. En op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0 en vanavond spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Als alles goed zit, de wind, het weer en al de rest, dan kan je echt een topzomer beleven bij ons aan de kust. Je hoeft eigenlijk helemaal niet naar het buitenland te gaan om een fijne vakantie te beleven.
0: Nee, ik ga ook naar de kust. Als een staycation. Wordt leuk. Mocht je kinderen hebben, zoals ik, 2, wel, er is iets fantastisch. Maar echt, ik las het en ik moest er helemaal van beginnen glimlachen. Een extra leuke reden om naar de kust te gaan. Elk kindje met zo'n zelfgemaakte strandbloem, kent het wel, die je voor handjes schelpen moet kopen. Ja. Een hele business, hè.
1: Amai.
0: Die mag gratis reizen met de kusttram. Dat is toch fantastisch. Goedemorgen, Dominique uit Gistel.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dominique, jij bent al 7 jaar chauffeur bij de lijn. Wat vond jij van dit idee voor de zomer?
3: Ik vind dat super voor de kinderen. Allee, het is een mooie creatieve bezigheid. Ze hebben een doel. Ze zijn fier om de bloem te komen tonen. Soms geven ze hem af. Het is een mooi initiatief, vind ik, van de lijn.
1: Ah, ze moeten het dus niet verplicht ter betaling afgeven dus.
3: Nee, gewoon enkel het op vertoon van een bloem dat ze gemaakt hebben, mogen ze gratis mee op de tram.
0: Amai, maar zalig. Dus dan kunnen ze en de bloem nog eens houden, verkopen voor dikke schelpen. Ja, want ja, dat is
3: inderdaad.
0: Dat. Ah, man, dat inderdaad. Is een business, hè. En ja, waarschijnlijk zijn er dan ook heel veel jonge gezinnen die daardoor meer de tram gaan nemen, Dominique.
3: Inderdaad, vorig jaar hebben ze die actie ook gedaan. En ik had toch de indruk dat er veel mensen met jonge kinderen dan toch gebruik maakten van de tram door die actie.
1: Maar gezellig, hè? Samen op die kusttram, dat heeft toch ook iets speciaals, die kusttram. Dat is heel leuk, gezellig. Dat is echt instant zomer. Deed je dat zelf ook vroeger op het strand zo bloemen maken, Dominique?
3: Ja, heel lang geleden heb ik dat ook nog gedaan.
1: Amai.
3: Maar toen verkochten we dat voor schaapjes.
1: Ja, maar nu nog altijd, denk ik, toch?
0: Ja, ja, zeker.
3: Ik denk dat dat nu terug gebeurt.
1: Alles komt altijd terug, hè? Dominique,
3: super.
1: Zo is dat, hè? Ja. En het is niet gemakkelijk ook, hè, zo'n zelfgemaakte bloem.
0: Nee.
1: Heb je geprobeerd?
0: Nee.
1: Nee. Ik ben daar uren mee bezig geweest. Hè?
0: Heel moeilijk.
1: Amai.
3: Ja. Maar als ik een tip mag geven, op de app van de lijn staat er een video hoe je een strandbloem kan maken.
0: Perfect.
1: Nick, als wij u niet hadden, hè, wat hadden we dan kunnen doen vandaag? Dat vind ik fantastisch dat je dat meegeeft.
0: Alsjeblieft. Merci, Dominique. Merci.
1: Merci dat we jou even mochten bellen.
3: Dag.
1: Voor jou ook, ja. Een prettige dag. Zeg, en wil je misschien iedereen de groetjes doen van ons, van M&M, die daar toe komt met een mooie bloem op je tram vandaag?
3: Ga dat zeker doen.
1: Merci.
0: Ah, dat is goed.
1: Dankjewel.

0: muziek? Zou je dat noemen?
1: Poppy Country.
0: Ah, Country, dat was het. Ja.
1: Country. Zometeen in deze show niet één BV, maar twee BV's. Het is te zeggen, één echte BV...
0: En een valse.
1: En een valse.
0: Dat zijn er allemaal valse, die BV's.
1: Zo, absoluut.
0: De lijnen gaan vals.
1: Ja, double V. Double V. En wel, maar dus het is eigenlijk één...
0: Niet waar, hè?
1: Het is één imitator BV en één ja, echte BV, dus die dat dan door die imitator geïmiteerd wordt.
0: Ja, en dan kan je gewoon gezellig meeraden.
1: Ja.
0: Thuis.
1: Het heet Is ten echte. Dat is het spelletje eigenlijk, hè. Is ten echte, dan moet jij raden.
0: Straks.
1: Wat ten echte is.
0: De echte en de valse.
1: Ja.
0: Allemaal vals en venijn.

0: Pussycat Dolls live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
8: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Hey, zin in een nieuwe keuken?
11: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
12: Het is solden bij AS Adventure.
13: Solden bij AS Adventure.
12: AF Adventure.
13: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
12: Ik weet het.
13: Zeg het dan.
12: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
13: Sorry.
12: Dus niks.
13: Allee, jong.
12: Korting tot min 70%.
13: Procent.
12: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
14: AS Adventure.

0: zeggen, hangen er twee mensen aan mijn lijn? Twee? Twee bekende Vlamingen? Al ja, het is te zeggen, ze gaan alle twee klinken als een bekende Vlaming. Een echte bekende Vlaming en een imitator van die bekende Vlaming. Dus die gaan allebei, hopelijk toch voor de imitator, hetzelfde klinken. En wij, Robin en ik, gaan samen met jou, lieve luisteraar, proberen te raden wie de echte is en wie de valse.
1: Nog een belangrijk detail, wij weten dus nog niet welke bekende Vlaming het is.
0: Nee.
1: Dus misschien is koning Filip.
0: Het zou zomaar kunnen. Amai, oh nee, dat durf ik niet. Oké, okay, we gaan naar de eerste. Ja, ik ben bang van de koning. Dag. Hallo, persoon 1. Hallo?
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Met wie spreken we?
2: Met Bart Appeltan.
1: Ah. Shit. Dag Bart.
0: Dag Bart Appeltans.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
2: Heel goed. Met jullie?
1: Goed.
0: Sorry.
1: Goed.
0: Ja, ik vind het nu super moeilijk. Ja, ik weet niet hoe ik moet vragen ook.
1: Bart,
0: ja.
1: Hoe is het in de huizenmarkt?
2: Goed.
0: Goed.
2: Heel goed. Ja, ja, wat wil je dat ik ervan zeg? De zaken gaan goed.
1: Wat kunnen we zeggen?
0: Hoe oud ben je?
2: Ik ben 44 jaar.
1: Oké.
0: Okay. Appeltans, Bart.
1: Appeltans. Eet je graag appeltaart, Bart?
2: Ik hou wel van appels.
1: Ah.
2: Een appeltaart is daar dus ook een variatie van, dus ik hou zeker van appeltaart.
0: Oké, okay, even controleren of jij de echte Bart Appeltans bent. Jij presenteert een huizenprogramma. Maar hoe heet dat programma alweer, Bart Appeltans?
2: Ik presenteer dat huisgemaakt. Of heb je het over het nieuwe programma met Bea?
0: Wat voor diks. Ja, dat is moeilijk, hè? Ik weet het niet. Zullen we anders de tweede er ook even bij pakken?
1: Ja, dat gaat... Ja.
0: Oké. Okay. Dag, meneer... oh ja, Bart Appeltans waarschijnlijk, hè? Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Die klinkt nu juist hetzelfde.
1: Die klinkt juist hetzelfde. Iets subtieler wel.
0: Ja,
1: ja hallo. Hoe gaat het met je hond, Bart? Je hebt toch een hond, hè?
0: Ja, hoe heet die alweer?
3: Ja, ja. Ja, met Bo. Met Bo gaat alles heel goed, ja.
1: Bart, je hebt een beetje een accent, hè? Toch?
3: Ja, ja, een beetje Limburg.
1: En van waar in Limburg kom jij nu weer?
3: Ik woon in Herk de Stad.
1: Mm-hmm. Herk de Stad.
0: Ik weet echt niet wat ik... Hoe kunnen we dat nu controleren, wat dat een echte is of niet? Ja.
1: Herk de Stad. Zeg eens iets over Herk de Stad dat wij nog niet weten.
3: Ah, in Herk de Stad, maar dat weet je wel, is Rock Herk volgende week.
0: Mm.
3: Dat is vlak aan mijn voordeur, schuin tegenover waar ik woon.
0: Ha, ik heb misschien wel...
3: Ik daver uit mijn bed aan, s'nacht.
0: Echt?
1: Ja.
0: Amai. Dat is echt wel wild ook. Ik heb misschien wel een vraag voor de echte Bart... Allee, waar we misschien wel mee kunnen te weten komen. Ik heb ooit een cadeau gekregen van Bart Appeltans. Het was een VTM-feestje waar Bart Appeltans ook was. We moesten zo een cadeautje zo dat voor iedereen gooien. Hoe noemt dat weer al zo?
1: Secret Santa. Ja.
0: En ik heb Bart toen zijn cadeau gekregen. En nu kan ik wel even vragen aan de echte welk cadeau het was natuurlijk.
1: Wow. En aan welke vraag je dat aan persoon 1 of persoon 2?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Of ze moeten elk een cadeau zeggen en jij zegt nog niet.
0: Ja, wat het misschien cadeau wel. Oké, persoon 1, ik ga even terug naar jou. Bart Appeltans nummer 1. Welk cadeau was dat ik gekregen heb van jou?
3: Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag, want ik vraag het mij ook eigenlijk af. Het is al even geleden, dus ik heb al veel cadeaus gegeven. Dus ik weet het echt niet. Ik kan het niet zeggen, Julie.
0: Ja, het zou ook kunnen natuurlijk dat hij dat niet weet.
1: Zeker.
0: Ja, Bart Appeltans 2, welk cadeau heb je mij ooit gegeven voor Secret Santa?
3: Ja, ik denk dat mijn geheugen toch nog iets beter werkt. Want ik denk dat het een boek was, mijn boek, denk ik.
0: Ja, ik ga dat nu nog niet verklappen, ik weet het natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben nu wel zeker weet dus.
1: Ja?
0: Ik zit op 70%.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, maar lieve luisteraar, wat denk jij? Wie is de echte Bart Appeltans? Persoon 1, die niet meer wist van het cadeau, of persoon 2? Stuur maar door in de app van M&M.

0: is misschien nog een goeie voor de volgende keer.
1: Oh, een hele goeie.
0: En een imitator. Bart Appeltans maalt weer aan de lijn. We moeten raden wie de echte is. Dat klinkt een beetje gek natuurlijk allemaal, maar dat is een leuk spelletje. Eentje is echt, eentje is, doet Bart Appeltans zeer goed. Nou, we gaan eens vragen aan Sarah welke dat zij denkt dat de echte is. Dag Sarah, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Welke is de echte? Persoon BV1, Bart Appeltans 1 of Bart Appeltans 2? Denk jij?
2: Ik denk nummer 2.
0: En waarom?
2: Het accent klinkt echter.
0: Mm-hmm. Ook heel veel mensen die over het lachje van Bart Appeltans praten. Er zijn veel mensen het eens met jou. En die voegen daar nog aan toe dat Bart Appeltans een eigenaardige, specifieke lach heeft.
1: Mm-hmm. Dat is zo, Benjamin ook. Die zegt, stonden ze recht tegenover elkaar? Ik zou het niet weten. Maar het lachje van persoon 2, dat kan je niet faken. Dat is bijna poëzie. Oké, maar gaan we dan naar de grote reveal gaan? De tendens is persoon 2. Maar persoon 2... Ben jij de echte?
3: Ja, ik ben de echte.
0: Daar!
4: Je bent het lachje! Het lachje!
1: Ongelooflijk. Zeg maar persoon 1, wie ben jij dan?
3: Maar ik ben een paar Appeltans. Ja, had ik geweten dat ik mee had moeten lachen, had ik dat gezet.
1: Amai, was Vlaams, schitterend.
3: Wow. Ja, ik ben Glenne Keizer. En ik ben een collega bij jullie, BV14 Max eigenlijk.
1: Oh, zalig.
0: De grote imitator natuurlijk.
1: Amai, Glenn, maar wel heel goed gedaan hoor.
0: Ja.
3: Dankjewel, dankjewel. Het was pittig op een vrijdagochtend. En dan zeker de grote Bart Appeltans imiteren is altijd wel een stressvol momentje. Is een heel leuk persoon om te imiteren. Maar ja, kijk, ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, je hebt dat heel goed gedaan. Ja, even naar de echte Bart Appeltans. Er zijn veel mensen die denken dat ze jou kunnen nadoen. En Bart, dat hoor je vaak natuurlijk, denk ik. Hè?
5: Dat hoor ik vaak, ja. Maar de original blijft toch altijd nog net iets anders.
0: Hè? Zeker.
1: Ja, dat is waar.
0: En dat lachje daar toch
5: wel. En het lachje, noemen ze mensen dan een genadig lachje, hoor ik.
0: Nee, dat heb ik gezegd. Dat heb ik gezegd, sorry. En ik bedoelde dat alleen maar positief.
1: Uniek,
0: eigenlijk.
1: Het is een unieke lach.
5: Ah, voilà, dat is
1: zeg,
5: goed.
1: Glenn en Bart, zouden jullie nog één iets voor ons willen doen? Zouden jullie nog even gewoon heel kort willen afscheid nemen van elkaar als Bart Appeltans?
3: Zeker.
1: 3, 2, 1. Hier gaan jullie.
5: Ja, Bart. Ja, dank je wel.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me graag...

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.
3: Applaus voor Bart Appeltons en alle afgeleiden daarvan. Dank jullie wel. Dag Bartjes. Geniet van jullie weekend.
4: Bye bye.
5: Yo, dag.
6: Amai, dat is echt de grootste mindfuck.
3: Amai, als je nu pas inzapt en je hebt nog geen koffie op, dan denk je dat dat een beetje raar was. Maar ja, dat is niet erg, hè. Toch een goeie morgen.

0: I'd love to be in love. Horen bij de zomer natuurlijk. Hè. Judith kan voor haar stemmen voor een VRT zomerhit.
1: Op VRT Max is dat.
0: Zeker. Straks gaan we het over de rode duivels hebben.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Solden bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn de solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Aha, ja, die

0: met Yannick Aerts.
1: Het wegenvignet zou je tot €125 kunnen kosten. In ons land zal je vanaf 1 mei volgend jaar een wegenvignet nodig hebben op snel- en gewestwegen in ons land, zowel Belgen als buitenlanders. Het Belgische wegenvignet zal je van €90 tot €125 per jaar kunnen kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Het idee is eigenlijk dat buitenlanders meebetalen voor onze wegen, maar Europa verplicht dat Belgen dan ook meebetalen. Voor Vlamingen komt er daarom dan ook een aanpassing van de verkeersbelasting, zodat je in totaal niet meer betaald dan nu. Benzine en diesel tanken wordt vandaag weer duurder. Een liter benzine kost je nu maximaal €1,91. Diesel meer dan €2 per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. En het komt allemaal door de recente aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran. En bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn nu al zeker 12 mensen omgekomen. Sommige mensen werden dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit en verspreidde zich vrij snel en ook te snel om iedereen te evacueren.

0: Dat vertelt correspondent Sven Tuytens in Spanje.
1: Er werd gevraagd om een duizendtal mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En nu spreekt dus over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Het zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
0: Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch nog het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé het af met een tweede goal. Frankrijk speelt tegen de winnaar van de wedstrijd vanavond tussen de Rode Duivels en Spanje. En vanavond is er dus die wedstrijd. En net als in 2018, toen België Brazilië kon kloppen, is het gevoel dus nu vergelijkbaar met toen, dat zegt speler Romelu.
2: Heel vergelijkbaar. Ik denk dat het is een heel andere groep. Ik denk dat de spelers zelf hier ook wel een beetje meer zelfvertrouwen hebben. Dus je moet dat een beetje managen. Maar het is heel vergelijkbaar. Maar het is een totaal andere wedstrijd. Spanje speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet quote-unquote de perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan.
0: Ja, en aan de vooravond van die wedstrijd hebben de Rode Duivels gedineerd samen met onze koning Filip. Hij is speciaal naar LA gekomen om de Belgen daar aan te moedigen. En hij sprak de nationale ploeg daar ook even toe.
3: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè? Ja.
0: Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. Wel zo'n 25 graden aan zee tot 33 graden op sommige plaatsen. Dit weekend krijgen we hetzelfde weer.
4: Ze moeten winnen vandaag.
5: Ja, zeg dat de flipper het gezegd heeft.
4: Ja, joh.
5: Koning Filip, sorry. Op de E34 richting Knokke is er hinder in Beveren door een ongeval. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je een kwartier aan de werken in Hamme.
6: M&M.
7: Wakker worden.
6: Wakker worden.
7: Met Robin en Julie's ochtendshow.
4: Goedemorgen, Party Peoples. Party Peoples, zo tof dat je er weer bij bent. Het is gezellig, dank je wel daarvoor. Onze to-do voor nu, straks samen de voicemail checken. En oh, pas op, er komt een pin.

0: Vraagje van Brecht in de app. Hoe lang moet je studeren voor de radio?
1: Niet lang.
2: Niet eigenlijk.
0: Het kan wel.

0: Goedemorgen, het is vrijdag 10 juli. De dag die voor eeuwig gekend zal staan in de geschiedenisboeken als de dag waarop de Rode Duivels tegen Spanje speelden en wonnen.
1: Voilà. Dat is mooi gemanifest. Het is ook wel een warm dagje vandaag. We zitten straks rond de 30 graden. Dus veel water drinken en een goede zonnecrème smeren op alle plekken dat de zon zal zien vandaag.
0: Zeker. En dan hebben we ook nog een fantastische voicemail. Het is de laatste keer voor wij in zomerpauze gaan. En we gaan samen luisteren wat er allemaal op staat.
2: Dit is de voicemail van Robin en Julie. U heeft 3 nieuwe berichten.
3: Hey Robin en Julie, Lien hier. Ik werk als verpleegster in het woonzorghuis. En daar moeten wij ook zorgen voor extra afkoeling voor onze mensen. Ook insmeren. Dus naar alle verpleegkundigen, mensen in de zorg, dikke shout-out. Want wij werken ons nog extra in het zweet. Doei!
2: Bericht bewaard.
0: Zalig.
2: Volgend nieuw bericht.
4: Oh my god, Robin Luijaert en Chili. It's me, Holly Wannabe. Aha, de one and only. Oh my god, super spannend, zo super spannend zegt die match. De duivels, los diablos. Ja, wauw, mijn porno-stok voor morgen. Wat zeg ik nu? Ik bedoel natuurlijk porno-stick. Ja, mijn porno-stick voor morgen is 2-0 voor ons. Aha, 2-0, 2 goals voor ons. Gemaakt door die 2 boys op de flank. Luc en Bacchio. Ja, go Belgium, go!
2: Bericht bewaard. Volgend nieuw bericht.
5: Goedemorgen. Ben ik hier bij de tofste ochtendshow van allemaal? Of
1: wat? Oh.
5: Julie, Robin, Robin, Julie. Het is hier met Dorian. Ik wou even zeggen dat ik met de Sporta supporterszetel vanavond ga supporteren in Mortsel. Barbriaal, be there. Want er is nog plek. En Lotte van Wezenmaal, die gaat er ook bij zijn. Huh? Dus let's go Belgium, let's go. We gaan winnen, toch?
2: Amai. Bericht bewaard.
1: Oeh. Ja, daar kwam veel op binnen natuurlijk.
0: Ongelooflijk.
1: Heel veel...
0: Voetbal.
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon het verhaal van de dag.
1: Overal door, hè. Belangrijke dag dus.
0: Ja, zeker. En ik vond het wel goed, die porno-sticks. dat is wel... Ja, dat ga je aan iedereen vragen die je vandaag tegenkomt. Of dat er met de slager is of niet. Stond trouwens ook al in de krant dat er heel veel bekende Vlamingen een porno-stick hadden doorgegeven. Maar het zijn zo mensen vanuit allerlei sectoren. Bijvoorbeeld Bart de Wever en zijn poes. Maximus, die zeggen voor 1-1. Maar ja, dan zitten we met penalties en zo natuurlijk. Dan had je wie nog? Chef Vermassen, de bekende advocaat. 2-3. Heeft niets met voetbal. Maar Koeken, die dan weer een voetbalclub heeft, die zegt 1-2. En de winning goal komt van Lukaku.
1: Oeh.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah, ik geloof ook wel veel in Lukaku, hoor.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Wat is jouw pronostiek? Je schrok even.
1: Ja, ik had er nog niet over nagedacht.
0: Ah, neem je tijd.
1: Oké. Okay.
0: Want misschien kunnen de luisteraars je ook een beetje inspireren.
1: Graag.
0: Het is nu de moment. We gaan het gewoon 1 keer doen vandaag, collectief met iedereen. En dan de rest van de dag kunnen we dan gewoon rustig naar de match toe leven. Wat is jouw pronostiek? Pronostiek je kiest voor de wedstrijd Spanje-België. Stuur het nu door in de app

0: Amber en Homebreaker. Zou die naar het voetbal kijken?
1: Sowieso.
0: Ja, denk je dat?
1: Natuurlijk een Amerikaan, denk ik. Geen Amerikaan?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja.
1: Die liggen eruit. Die hebben wij eruit gekeken.
0: Ja, dat is legendarisch. Rode Duivels. Vanavond om 9 uur spelen zij tegen Spanje in de kwartfinale. Het hele land leeft mee. Zelfs onze koning. Hij is ook grote fan. Die is zelfs blijkbaar opgestaan met zijn dochter om te kijken naar de vorige match. Hij heeft dat zelf gezegd.
2: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè?
0: Ongelooflijk. Zelfs de koning die manifesteert. Dat is wel mooi natuurlijk.
1: Ja, hij heeft dus gedineerd met al die rode duivels. Hij zat blijkbaar tussen Tielemans en Onana. Dat is leuk om te weten. Hij heeft zijn eigen eten daar opgeschept. En vooral, dat legt toch ook wel wat druk voor die boys. Als je dan zo sire, de royalty himself daar is. En dat hij zegt, jullie moeten winnen. En dat zal ook gebeuren.
0: Ja.
1: Dan heb ik al zoiets van...
0: Okay. Of anders, wat?
1: Of anders, ja. We zijn ook bezig over pronostics, pronostieken. Eigenlijk, en er komen er heel veel binnen in de app van M&M. Zo is er eentje van de Thijs, die hangt aan de lijn. Dag Thijs.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Thijs, zeg het een keer.
3: Ik denk 3-2 voor België, met de simpele reden is, omdat Spanje heeft nog geen 10 doelpunt geïncasseerd, dit WK. Maar dat was ook bij Mexico, en Mexico is daarna 3-2 verloren voor Engeland.
0: Voilà.
3: Dus ik denk dat het een beetje hetzelfde gaat vloeien.
0: Ja.
1: Maar wat een
0: logica. Fantastische analyse.
1: Super.
0: Ik snap het. En dat is, dat is goed uitgelegd.
3: Dat is zo waterdicht, dat kan niet mislopen.
1: Oké, wie gaat er scoren, Thijs?
3: Ik denk Maxime de Kuyper heeft van nog niet gescoord.
1: Ja, dat moet nog gebeuren.
3: Dat moet sowieso nog gebeuren. Dus ik denk wel dat hij een van de 3 doelpunten voor zijn rekening gaat nemen. En voor de rest, Trossard moet ook nog scoren. Hij heeft die wel gescoord, maar die is wel heel goed in het WK.
1: Juist.
3: Die zal ook nog een belangrijke rol spelen.
1: Leandro Trossard, ja, wat is een tijd. Dat is die
0: Trossard, ja, het is goed.
1: Ja, maar nee, ik wil wel nog even zeggen, jullie, je bent echt gegroeid in de voorbije 2 weken als voetbalkenner. Je kent ze bijna allemaal, bij voor- en achternaam. Dat is waar, hè, Thijs?
3: Ja, dat is waar.
1: Thijs, zeg ik in de voornaam van de Rode Duivels gaat direct weten, ben er zeker van.
3: Voornaam Brandon.
0: Mechelen.
1: Beppa!
0: Ja. Ze mogen mij altijd bellen, hè. Allee, ja. Mochten ze zelf twijfelen aan hun achternaam of zo, ik kan zeker voelen. Voor de rest kan ik niets met die talent.
1: Zo nog wat extra motivatie.
3: Robin, als je nog een sidehoster hebt voor de stadionomroeper, Wekker Brugge, je weet wie dat ik kan bellen. Hè.
1: Thijs? U dan, Thijs? Of Julie?
3: Ik dacht aan Julie.
0: Thijs!
1: Maar dat is, denk ik, een heel goed idee, Thijs.
0: Maar, 1 probleem.
1: Wat?
0: Vraag wel echt heel veel geld.
1: Maar dat is er.
0: Ja,
1: we gaan waarschijnlijk trolleys kunnen verkopen voor 40 miljoen. Allee, ik kan nog niks zeggen,
3: En oké, nieuw stadion, Julie.
1: Nieuw stadion, Julie. Dat is top.
0: Ja, en dat betekent meer geld, toch?
1: Ja, dat gaat wel wat kosten.
0: Maar toch, applaus! Ja. Dankjewel, Thijs, voor deze brainstorm en je mooie pronostiek.
1: We gaan dat doen.
3: Ja,
1: we gaan dat doen. Hij komt een keer mee naar Brugge.
0: Het probleem... Ja, jij moet niet bepalen wat ik
1: dat gaat leuk zijn.
0: Daar word ik zo opstandig van ook, hè.
1: Dat gaat leuk zijn.
0: Oké.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog. Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Je gaat er wat de sfeer op snuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
14: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
15: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
16: Oh nee, onze buren zijn er ook.
17: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
15: Een chique wat?
18: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
15: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
16: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
18: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
16: Maar sa, zonneschone lounge set.
17: Mo, hij komt ook van de Weber.
16: In Gent of Deinze?
18: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solden bij Weber.

0: Lost Frequencies en Live It All. We hebben het gevonden. We hebben gevonden hoe we de Rode Duivels kunnen laten winnen vanavond. We kregen een berichtje van Zoe. Zoe, goedemorgen.
1: Goeie Marijn.
0: Zeg een keer, wat heb jij verteld in je berichtje, Zoe?
1: Ja, ik denk dat ik een beetje cursed ben.
0: Oei.
1: Ja, ik heb de eerste twee matchen gekeken. Dat was 0-0 en 1-1. Ze waren niet zo goed zelf, vind ik persoonlijk.
2: Nee, waren heel slechte matchen, zo, hè? Kut, maar...
1: Ja, sorry, inderdaad.
2: Kijk, dat was zo, ja.
1: Ja. Mm-hmm. En dan de derde match heb ik niet gekeken. Dat was om 5 uur 's ochtends. Dus ja, ik moest natuurlijk werken, dus dat gaat niet. En dat was die 5-1. En dat vond ik heel zot wanneer ik opstond.
2: Ja, klopt.
1: En dan...
2: Dan heb je niet gekeken. En dan de laatste tegen de USA?
1: Ja, de USA, dat was om 2 uur 's ochtends, heb ik ook niet gezien. Dat was 4-1. En de match daarvoor heb ik eigenlijk wel gekeken. Mm-hmm. Maar tot de 80ste minuut. En dan ben ik eigenlijk naar mijn bed gegaan. En ze stonden 2-0 achter. En als ik dan opstond, stonden ze opeens 3-2 voor.
2: Oh my god, hey, Senegal.
1: Dus ik denk, als ik kijk, ben ik een beetje cursed.
0: Ja, nou ja, of we kunnen het positief bekijken. Als jij niet kijkt, help jij eigenlijk de Rode Duivels naar de overwinning.
1: Ja, dat kan ook.
2: Amai, maar Zoe, want het is natuurlijk wel het evenement. Ja, wat ga je doen?
1: Ja.
2: Wat ga je doen?
0: Goed voor
1: ik zou heel graag willen kijken.
0: Ja,
1: maar,
0: Zoe. Hey, je hebt de vloek. Jij draagt de vloek. You are the chosen one, Zoe. Kom aan, man.
1: Ja. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen.
2: Ja, Zoe, allee.
0: We zeggen het u.
2: Ja, letterlijk.
0: Niet kijken.
2: Dat is zoals Harry Potter, die heeft zijn eigen ook moeten opofferen.
0: Die heeft een litteken, hè, Zoe. Ja. Jij hebt een onzichtbaar litteken.
2: Tuurlijk.
0: Jij gaat ons...
1: Ja.
0: We gaan niet kijken, hè.
1: Ja, ik zal mijn vriend laten kijken en ik zal in de slaapkamer naar mijn eigen tv-show kijken, denk ik.
2: Ja, dat is een goed idee. En dan ook niet op het einde beginnen kijken als je denkt dat het binnen is.
0: Zoe?
1: Nee.
2: En zelfs niet bij de penalties, hè, Zoe, mocht dat gebeuren.
0: Zoe?
1: Ja, ik zal dat ook niet doen.
0: Afgesproken?
1: Ja, het is een deal.
2: Het is een deal.
0: Telefonische handshake? Is bij deze keer. Upsa. Goed zo. Voilà, we hebben weer al iets opgelost, jongen. We blijven hier maar dingen oplossen. Dat is een vermoeiende show eigenlijk wel, zo.
2: Het is echt werken, hoor. Werken. Je hoort ook een fantastische muziek. En we gaan zometeen een van de allerbeste nummers ooit gemaakt draaien. Omdat er ook een beetje triest nieuws is. Ja, de Britse zangeres Bonnie Taylor, die is overleden. Je kent die van die waanzinnige Total Eclipse of the Heart. Straks helemaal, nu al.

0: Maar blijkbaar... ook van een ander nummer nog. Dat wist ik niet.
1: Ja, dat is zo het nummer dat je nodig hebt als je zoiets hebt van getting ready en ik moet een beetje pumped worden. En in films ook heel vaak zo het hero-nummer. Ja, het heet ook Holding Out for a Hero.

0: Zij heeft wel een prachtige legacy natuurlijk achtergelaten. Hè?
1: Ongelooflijk.
0: Zij had ook een hele mooie, prachtige en zeldzame stem.
1: Ja, zo'n beetje ruw en zo, maar ik wist dat dus niet. Maar dat is blijkbaar gebeurd op een heel bijzondere manier dat ze aan die stem is geraakt. Ze had een operatie gehad, ze moest daar heel goed voor zorgen. En een bakje aardbeien lag aan de basis van het feit dat ze zo'n ruige stem heeft gekregen.
0: Ik heb dat gelezen vanmorgen, dat artikel. Dus heel simpel, zij had problemen aan haar stem, stemknobbels, geopereerd. En dan moet je rusten, dan mag je niet praten, niet zingen, niets. Natuurlijk, zij hoofdberoepszangeres, heel moeilijk om aan te zwijgen. Ze was onderweg naar haar broer met een bakje aardbeien, dacht ze. Maar ze kijkt dan in haar auto en ze zei, ik ben die aardbeien vergeten. Maar die begint te roepen.
1: Oh nee.
0: En dat mag niet.
1: Oh nee.
0: En daardoor, ze gaat terug naar de dokter en die zegt, ja, je hebt nu, het is onomkeerbaar, dit kan niet meer goedkomen.
1: Oh.
0: Dan ging ze toch naar de studio, is ze beginnen zingen en iedereen was onvergeblazen en zei, wauw, uw stem klinkt eigenlijk supergoed.
1: Amai,
0: en zo is het.
1: Je zwakte nu sterk te maken, eigenlijk.
0: Prachtig. Dus voilà, met dit weetje kunnen we nu luisteren naar haar prachtige legacy, Bonnie Tyler. Ik hoop dat de hele wereld nu meezingt, want dit is een van de beste nummers ooit.

0: Bonnie Tyler, gisteren overleden, onverwacht op 75-jarige leeftijd. Maar wel met een iconische stem die ze heeft achtergelaten en prachtige muziek.
1: Eclipse of the Heart.
0: Ja.
1: Total Eclipse of the Heart. Op de weg is het nog best rustig, maar één plek waar je een kwartiertje verliest, dat is op de N41 richting Sint-Niklaas, daar aan de werken in Hammen.
0: Iets over 8:30, Yannick, jij hebt de hoofdpunten.
2: Ja, vanaf mei volgend jaar zal je een wegenvignet nodig hebben om op onze snel- en gewestwegen te rijden. Zowel Belgen trouwens als buitenlanders. En dat vignet zal je tot €125 kunnen kosten. Vakantiewoningen, zoals op Airbnb of Booking.com, die worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Zo verstoppen ze soms drugs, geld of wapens in een Airbnb. Of ze gebruiken dat bijvoorbeeld om onder te duiken. En op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. En Frankrijk speelt tegen de winnaar van de wedstrijd vanavond tussen onze Rode Duivels en Spanje. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van 4 Nieuws.
0: En dat weertje vandaag.
2: Ja, het gaat weer puffen en zweten worden vandaag, maar vooral zonnig. 25 graden aan zee en 33 graden op sommige andere plaatsen.
0: Bro.
3: M&M.
0: Henri PFR, de DJ uit Brussel, is het zeer goed aan het doen met zijn solo. Ik heb het natuurlijk over zijn nieuwste creatie, perfect voor de zomer. En hij luistert ook naar deze show. Goedemorgen, dag Henri.
4: Hallo. Gaat het?
0: Het gaat heel goed, maar zo leuk dat jij luistert. Waarom ben jij al zo vroeg wakker?
4: Om eerlijk te zijn, normaal ben ik niet wakker, maar op het moment... Met dit grote seizoen voor mij, ik moet heel veel werken met mijn set en mijn muziek. Dus ja, het is dankzij mijn werk.
1: Ja, oké. Okay. Je hebt gisteren eigenlijk jouw eigen song gerate. Iedereen rate de song.
4: Ja, inderdaad.
1: Je stuurde 10 op 10. Dat is mooi.
4: Jazeker.
1: Kan je ons nog iets vertellen over dat liedje over Sola?
4: Het is Sola's een collaboratie met een Zimbabwe zanger. En het song is over de zomer. Het is over dansen en sunshine. Dus Sola means sunshine. En Saliwe is together in the sunshine.
0: Oké, okay. Dansen, sunshine.
4: Dus het is echt een zomernummer. Okay. Je kan niet meer zomer dan Sola gedaan als een zomerhit.
0: Ja,
1: maar perfect.
0: Eigenlijk wel.
1: Jawel, zeer goed. Merci dat we jou even mochten bellen, Henri. We gaan nu vragen voor punten op 10 in de app van M&M. Ga je nu weer op jezelf stemmen?
4: Sorry? Ja, dat klopt. Voor nu, zeker. Ik had ook een andere 10 op 10 gestuurd voor mijzelf.
1: Ah ja, ik ga weer sturen voor zichzelf.
0: En wel, eerlijk, dat is heel goed. Dat is tof.
1: Lieve luisteraar, jij mag ook sturen je punten op 10 graag in de app voor Sola.
3: Rate the song.
0: Dag, Henri.
4: Hey, merci. Merci, Julie. Merci, Robin. En merci, Eliana.

0: volgens de maker zelf gaat het over samen zijn. En zonneschijn en zomer en allemaal goede vibes. M&M. Read the song. Er komen veel berichten binnen. 9 op 10 van Alexander. Elke zegt 10. Instant happiness. Anne-Michel vindt het zelfs een echte zomerhit voor echt VRT. Zomerhit. 8 op 10 van Wendy. Leuke deuntje. 10 op 10 van Bart. Wat een topnummer om de dag mee te starten. 11 op 10. 10 op 10. Ibiza vibes. Maar dikke 10 komt er nog binnen. Heel veel goede resultaten voor Henri. Dus dat wil misschien wel zeggen...
1: dat hij doorgaat.
0: 9,5. Allee zeg. Henri, goed gedaan, mocht hij nog aan het luisteren zijn.
2: Dat ik zelf ook veel gestemd heb. Hè.
0: Ja, dat is waar. Robin.

0: is Kate Ryan, Clouseau en Joost. Europapa,
1: Europa. Maar ook met The Cook, Editors en Suzanne en Freek.
0: Tickets en info via suikerrock.be.
1: Samen met het Nieuwsblad en M&M.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlogscellen terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Ze zijn officieel geopend.
15: This is the mosselen van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Elke dag op dit uur moeten we van onze grote kleine vriend van de show, Alexander Klaus, een prank call doen.
1: Dat is al elke dag twee dingen geweest. Het is plezant geweest en gênant geweest. Hij spreekt de opdracht in, dus we gaan eens luisteren wat er ons vandaag te doen staat.
2: Oh. Hey, Ruben en Janine, een nieuwe dag, een nieuwe prank call. Het is ook een nieuwe challenge. Je belt naar een broodjeszaak en vraagt voor een broodje met alle rare toppings. Zoals anchovisjes, slagroom als ze dat hebben, biggie sausjes, champignonnen of zo. En nog wat kool of ijsbergsla. Ik ben heel benieuwd naar de reactie. Tada!
0: Kool of ijsbergsla, super raar natuurlijk op een broodje.
1: Ja, wel. Ja. Oh. Een broodjeszaak bellen.
0: Ja.
1: Oké, okay.
0: Ah, ja. Rare dingen vragen natuurlijk. Maar ja. Wie moet dat nu doen? Dat bepaal jij, lieve luisteraars. Wie zou dat goed kunnen doen? Daar een broodjeszaak bellen en om dan allemaal rare dingen vragen. Robin of Julie? Een van die twee namen sturen in de app van M&M natuurlijk. Hè.
1: Het is de laatste show voordat we er eventjes tussenuit gaan. Zouden we het ook samen kunnen doen, hè?
0: Oh!
1: Allee, maar ja, luisteraar kiest, hè. Maar zou kunnen.
0: Oké.
1: Het leed delen.
0: Ja, en dan...

0: Sí, strax ook zeggen. Sorry, papi. Van Topic en Becky G. Swat. Goed, de opdracht was simpel, denk ik. Prank call van vandaag is bellen naar een broodjeszaak en om een raar, gek belegd broodje vragen. Goedemorgen, dag Ellen.
1: Hey, hallo.
0: Ja, jij klinkt wel heel vrolijk, hè Ellen?
1: Ja.
0: Goed, ik ga beginnen met de belangrijkste vraag. Moeten wij dit samen doen, de prank call? Of heb je toch een voorkeur voor Robin of Julie om dit te doen?
1: Jullie mogen het toch samen doen.
0: Applaus. Ah, ja, dat
2: vind ik. Minder gênant.
0: Wat vind je van de opdracht zelf, Ellen?
1: Ik vind het grappig.
2: Dat zullen we zien. Ja. Kom, we gaan bellen naar een broodjeszaak.
0: Gaan we het nu al doen?
2: Doe het meteen, ja, ja, ja.
0: Ellen, blijven luisteren, oké?
1: Ja, ja, ik blijf luisteren.
0: Oké, oké, oké, oké.
2: Lekker koud water, hè. Je moet er gewoon inspringen.
0: Ah, ik doe dat niet graag.
2: Wat zijn wij? Zijn wij hebben een link.
0: We zijn broer en zus en ik ben Tessa. Jij bent Felix.
3: Ach, dus goedemorgen.
0: Goedemorgen met Tessa. Kan ik nu al een broodje bestellen voor vanmiddag, mevrouw?
3: Jazeker.
0: Het is eigenlijk niet voor mezelf, maar voor mijn broer, Felix. Dus ik heb een paar vragen. Mag ik die stellen?
3: Ja, voor een broodje.
0: Ja, voor een broodje.
3: Ja, zeg maar.
0: Ik zou graag een broodje willen met anchovies.
3: Ja.
4: Nee, dat gaat niet. Ik ben er allergisch aan.
0: Ah ja, oké.
4: Weet jij toch?
0: Garnalen dan? Garnaaltjes heeft u dan, mevrouw?
3: Garnaal heb ik niet, nee.
0: Ah.
3: Ik heb, van vis heb ik tonijn of gerookte zalm of krap. Dat krap, is van vis.
0: Krap is lekker, krap misschien.
4: Nee, krap. Weet jij toch? Ik ben pescetariër. Krap.
0: Vlees? Vlees. Vlees. Welke vleesjes heeft u, mevrouw?
3: Wij hebben ham en kaas, hamkruidenkaas, preparé,
4: nee.
3: Serrano vleessalade.
0: Nee. Ah ja.
4: Wat versta je niet aan vegetariër, Tessa? Echt waar?
0: Okay.
3: Ja, anders mevrouw, op onze website zie je heel de menukaart staan. Kun je samen mee aan bekijken.
4: Hebben ze hummus?
3: Nee.
0: Ook geen worteltjes, tomaten, die soort dingen heeft u wel, mevrouw?
4: Broodje, groentjes, kan dat?
3: Groentjes heb ik, ja.
4: Oké, doe maar groentjes, broodje.
0: Groentjes, broodje met gewoon alle groentjes die u heeft, mevrouw, alsjeblieft.
4: Maar geen tomaten, geen boebelen van.
0: Okay. Geen tomaten. Mevrouw, misschien heeft u, heeft u een suggestie voor een broodje te maken, om een broodje te maken voor iemand die heel allergisch is aan veel?
3: Nee.
0: Nee.
3: Sorry. We hebben geen vegan en dingen optie. Het is ofwel een broodje gewoon met alle groentjes of met kaas of andere dingen. Maar iets speciaal anti-allergische dingen, nee. Het is helemaal gewoon.
4: Witte broodjes of bruine broodjes, Tessa?
3: Ik heb wit en bruin, dan kun je kiezen. Maar misschien is het handig om gewoon als je erachter komt, hier een keer op de kaart te kijken wat we allemaal hebben. En dan kan het zelf kiezen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ik had meer verwacht, maar ik kende die mevrouw ook niet eigenlijk.
1: Ah ja, ik ook niet.
0: Nee. Ik dacht dat iemand van mijn werk ging zijn.
1: Nee.
0: Daarom, dat is gewoon heel grappig geweest als ik mijn werk had kunnen pranken.
1: Ah ja, is goed. Volgende keer, Ellen. Volgende keer.
2: Dank.

0: Mocht die mevrouw van daarnet van die broodjeszaak aan het luisteren zijn, bij deze onze oprechte excuses. Het moest gewoon van de radio en van Alexander Klaus en van de wereld die aan het luisteren is op dit moment. Dankjewel toch wel om ons zo hard te helpen.
1: Dat was waar, dat was wel hoffelijk gebleven. Ja. Je moet het maar doen, hè.
0: Amai.
2: Oeh. Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Solder bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn een solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Aha, ja, die look, dat

0: Criminelen gebruiken steeds vaker Airbnbs. Uit gerechtelijk onderzoek blijkt dat criminelen steeds vaker geld, wapens of drugs verstoppen in een Airbnb of ze gebruiken als onderduikadres. Drugscommissaris Inne van Wijmeer legt uit waarom online verhuurplatformen interessant zijn voor criminelen.
1: Precies, omdat je daar op een zeer flexibele manier een pand kan huren, een appartement of een studio. Je hoeft dat niet weken op voorhand te doen en je kan dat ook vrij anoniem doen. De identiteitscontroles, de documenten die je moet invullen, zijn veel beperkter dan op de klassieke verhuurmarkt.
0: In ons land zal je vanaf 1 mei volgend jaar een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. En zowel Belgen als buitenlanders. Het Belgische wegenvignet zal je 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Het idee is dat buitenlanders ook meebetalen voor onze wegen, maar Europa verplicht ook dat Belgen dan meebetalen. En daarom komt er voor Vlamingen een aanpassing van de verkeersbelasting, zodat je in totaal niet meer zou betalen dan nu. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn nu al zeker 11 doden gevallen. 4 van hen werden dood teruggevonden in hun auto. De anderen werden ingesloten door het vuur toen ze te voet probeerden te vluchten. De slachtoffers zouden voornamelijk buitenlanders zijn. Isabel heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en ze moest hals over kop vertrekken.
2: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg: waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Die van branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen. Zeg het.
0: Ja, ook in Malaga zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Frankrijk speelt tegen de winnaar van de wedstrijd vanavond tussen onze Rode Duivels en Spanje. Aan de voor

0: avond van die wedstrijd hebben de Rode Duivels gedineerd samen met onze koning Filip. Hij is speciaal helemaal naar LA gekomen om de Belgen daar aan te moedigen. En hij sprak de nationale ploeg ook even toe.
1: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Wat zal ook gebeuren, hè?
0: Ja, het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. 25 graden aan zee en tot 33 graden op sommige andere plaatsen. Dit weekend krijgen we hetzelfde weer.
2: M&M.
3: Wakker worden.
2: Wakker worden.
3: Met Robin en Julie's ochtendshow.
4: Hallo, nog een uurtje zijn we er voor jou. En vooral, als je aan het werk bent, is er goed nieuws. Want jij krijgt muziek. Maar eerst krijg je J-Lo.
5: Yay.

0: jaren. Jennifer Lopez, dankjewel voor dat cadeau. Robin.
1: J-Lo.
2: J-Lo. Robin en Julie's ochtendshow.
3: Ik heb nog een cadeau. Zometeen, voor het einde van dit gebabbel, nog een cadeau gaat zien.
0: Zalig. Goedemorgen, ik heb geen cadeau. Jawel, ik ben er. Haha, welkom bij de vrijdag 10 juli. Het is een warm dagje vandaag. 30 graden. Dus smeren en drinken. Superbelangrijk.
3: Ja, en duimen. Zeer belangrijk. We hebben daarnet al eigenlijk de oplossing gevonden voor de wedstrijd van vanavond. Rode Duivels tegen Spanje. Luisteraar Zoe, die, ja, als die niet kijkt naar de Rode Duivels, dan winnen we. Ze heeft een keer gekeken tot minuut 80, dan is ze gestopt met kijken en dat was de wedstrijd tegen Senegal. Dus ja, voilà, het is bij deze gefixt.
0: Dat hebben we dan ook weer gedaan.
3: Oh. Alert blijven, jongens, alert blijven.
0: Nog een paar leuke tips mocht je iets leuks zoeken om te doen. Er zijn de beleuvenissen. Ah, dat is leuk, hè.
3: In Leuven.
0: Leuven, ja. Dat is vanavond dus in Leuven, op de Oude Markt en op de Vismarkt. Jasper Stevelink en Hoover Phonics zouden daar optreden. Maar ik dacht dat er veel optredens waren afgelast door de match vanavond.
3: Ja, je kan ook op de Oude Markt kijken naar België-Spanje. Er zijn heel veel mensen die programmatie en zo aanpassen, hè, voor die wedstrijd.
0: Oh.
3: Hey.
0: Morgen 11 juli, Vlaamse feestdag, dus Vlaanderen feest. Op VRT1 is dat met optredens van, noem maar op, hè,
3: ja,
0: Cammy.
3: Ja.
0: Zeg maar.
3: Niels de Stadsbader. Aaron Blommaert.
0: Waarschijnlijk. Like Me.
3: Ja, Gert en James.
0: Ah.
3: Verhulst en Koek, eigenlijk. En legend. Nog een legend. Bart Peters.
0: Is dat uw cadeau?
3: Dat is misschien wel mijn cadeau, zie je eens. Oh, dat is mijn cadeau.
0: Country. Hey, cowboy.
3: Belangrijk ook, hè.
0: Eigenlijk is dat een beetje een cowboy.

0: tweede voor vanavond. Het kan helpen. Ik heb een vraag.
1: Ja.
0: Wie is er nu op dit moment aan het werk? Nu, zo op een vrijdag 10 juli om 9:14. Als jij nu 2 keer heel luid ja hebt geroepen naar je radio, dan is het wel belangrijk dat je dat even laat weten via de app welk liedje dat je graag zou willen horen. Want we geven straks een liedje weg voor die strijders die nu aan het werk zijn tijdens de zomervakantie.
1: Top, hè?
0: Ja. Top, hè?
1: Amai, amai.
0: Ook altijd een mooie aanvulling, hè? Van Robin Keijer.
1: En dan deze er nog achter.
0: Hela.
1: Kan maar inspiratie zijn, hè?
0: Wat was het? Stap en tik? Stap en tik?
1: Stap tik, hè?
0: Doe maar.
1: Zet je eigenlijk een stap en dan tik je. Voor de mensen die nog aan het werk zijn net voor het bouwverlof. Doe maar van op de stelling.
0: Stap en tik.
1: Stap en tik. Het is wel snel om stap tik te doen, maar het gaat hoor.
0: Het is al na 9:00. Kom hè.
1: Ja. Op je bed uit.
0: Kijken is dus bij deze een meerwaarde.

0: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allo, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
6: Ice Adventure.

0: Change of Desire. Best veel mensen aan het werk. Is goed. De economie wordt rechtgehouden door jullie tijdens een zomervakantie.
1: M&M. Robin en Julie's ochtendshow.
2: Ja, ja, ja, beste vrienden. Er zijn mensen aan het werk en één daarvan is Céline. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Céline, wat doe je van werk?
3: Ik ben HR consultant bij Comver.
2: Oké. Okay. En je bent ook grote fan van één specifieke artiest, toch?
3: Ja, ja, dat is waar.
2: Ja, ja. Zeg het eens, van wie?
3: Van Justin Bieber.
2: Van Justin Bieber.
0: En dan begin je zo'n beetje te giechelen. Amai, je bent echt grote fan. Ben je daar een beetje verliefd op?
3: Ja, starstruck. Vroeger, nu niet meer. Hè. Maar vroeger was dat echt de all-time crush.
2: Dat is echt gegiegel. Zalig. En jij hebt ook het geluk gehad om hem al live te zien.
3: Ja, ja, een paar weken, maanden geleden.
2: Hoe dan?
3: Ik ben naar Coachella geweest.
2: Wat? Appa.
3: Ja.
0: Oh my god, dat is zo cool. Dat is wel echt iets dat niet veel mensen kunnen doen.
3: Nee, dat is waar. Dat hoef ik heel veel.
2: Voor de liefde doen we veel, hè.
3: Ah, we moeten alles doen, hè.
0: Ja. Hoe was dat dan? Want ik zag heel veel beelden online dat hij daar dan met zijn laptop liedjes van vroeger aan het meezingen was. Maar hoe was het om dat live mee te maken?
3: Dat was echt heel leuk. Ik moet nu wel zeggen, we hebben de liveshow opnieuw gekeken via YouTube. Want die zat ook online. Uh-huh. Maar in het live was het veel leuker en de sfeer was supergoed en de mensen waren daar rondom ons. Het was keileuk. Dat was één groot feest met iedereen. Maar ja, het was geweldig.
0: Amai, wat leuk zeg. Ja. Goed voor jou.
2: Je gaat binnenkort ook optreden op de halftime show van de World Cup samen met, houd u vast, Shakira, Madonna, BTS en dan nog Coldplay. Zit er daar ook nog voor iets tussen? Ga je daar misschien naartoe, Céline?
3: Nee, dat is iets te duur. Ik ben wel naar de match in België-Egypte gaan kijken naar Seattle. Dat wel, maar de leven is iets te duur.
0: Wat een vrouw van de wereld.
2: Amai, dat is echt... Als je sowieso een plus één voor iets nodig hebt...
0: Ja, bel mij.
2: Ja, of mij. Hè.
0: Of mij. Wie zou je bellen? Julie of Robin?
2: Ja, hè, Céline?
3: Allebei mogen jullie dan mee.
2: Och, joh. Ah, plus de twee.
3: Dat
2: perfect.
3: Regelen we wel.
2: Super, Céline. Ik vind het helemaal goed. Dan willen wij gerust een lied voor jou draaien, hoor, in ruil.
0: Ja, ik wil dat met plezier doen.
2: Ik wil dat zeker.
0: Ik wil dat veel meer doen.
2: Welke wil jij hebben, Céline?
3: Daisy graag.
2: Oh, maar die ga ik voor u draaien.
0: Ik ga dat nu. Ik duw nu op de knop. Speciaal voor Céline.
2: Voilà. Ik heb gedrukt.
0: Ik heb gedrukt.
2: Heel graag gedaan, Céline, van mij.
0: Van mij meer. Dag.
3: Tada.
0: Typisch dat jij vriendschap wil kopen.

0: Dat gekraak van dat schip hoor je nog een beetje. Little Talks of Monsters and Men. Hoe gaat het onderweg?
1: Onderweg, ja, best oké eigenlijk. Op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas verlies je kwartiertje. Aan de werken in Hamme en in Brussel verspert een defecte auto de rechter rijstrook na de Belliardtunnel richting Tervuren.
0: Ik voel het een beetje doordat het bouwverlof gaat starten. Ik denk dat nu de vakantie echt gaat beginnen.
1: Chill.
0: Chill. Dus daarom het beste accessoire voor de vakantie.
1: Oh, strandbal. Zeker.

0: Robin en Julie's ochtendshow.
1: Vraag je nog eens. Welk accessoire is onmisbaar tijdens de zomer?
2: Een heuptasje. Dat schijnt heel hip te zijn.
1: Nee, ander. Ander ook.
2: En zo'n gsm-beschermer voor op de festivals.
1: De flap toch niet bedoelde je?
2: Ja, de flap, ja.
1: Oh, alleen mama's en papa's hebben dat, sorry.
2: Ah, is waar.
1: Heb je dat?
2: Nee. Ah. Ik dacht onmisbaar, ja, zo.
1: Nee, laatste gok.
2: Teenslippers.
1: Oh, dat vind ik een beetje vies.
2: Teenslippertjes.
1: Slippertjes, nee.
2: Nee.
1: Jij krijgt al zeker geen strandbal, want daar gaat het over. En maar goed ook, want er zijn er maar een paar. Zijn er niet zoveel. En zo, lieve luisteraar, maak jij meer kans.
2: Ja, voilà. Het is speciaal voor jou. Ik heb een strandballade gemaakt om strandballen weg te geven. Functionele muziek noemen ze dat. En vandaag is het extra functioneel, want ik heb mij voor de strandballade van vandaag gebaseerd op een lied dat we gaan nodig hebben vanavond bij die wedstrijd van de Rode Duivels. Ik wil ook een kleine disclaimer geven. Ik heb me iets meer laten gaan. Het is wat langer, normaal is het maar 30 seconden, 25. Het is nu een klein minuutje. Ik voelde hem.
1: Jij wilt het graag wat pakken, uw moment.
2: Moest het even pakken? Het is de laatste keer voordat we stoppen.
1: Oké.
2: Dus voilà.
1: Welk liedje herken je in dit nummer?
3: Wij zijn België. Klein en smal. Het meest ondergewaardeerde land van het heelal. Wij zijn België. Stoofvlees met friet. Beetje mayonaise. Erbij, alstublieft. Wij zijn België. Wij houden van pintjes en bier. In een blik, glas of fles. Vloeibaar plezier. België, zijn jullie klaar voor daverend getrappel? België, wij geven een aardappel.
2: Ik kom even binnen.
1: Heb je een idee? Stuur dan door. Titel en artiest van het originele nummer van dit nummer in de app.
4: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens. Info in je winkel of op xina.be.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a muscle van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volante voor €18,99. Lunch Garden.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Maar dan niet de sociale media.
1: Het lied.
0: Het lied.
2: Robin en Julie's ochtendshow.
1: Een heel goeiemorgen, dag Dylan.
3: Goedemorgen Robin en Julie.
1: Hey.
0: Dag, goeiemorgen, goeiedag.
1: Dylan, heb jij reeds een strandbal?
3: Ik heb nog geen strandbal, niet. Ik heb andere speelgoedjes voor een strandbal, maar nog geen strandbal.
0: Speelgoedjes voor jezelf?
3: Nee. Voor mijn zoontje van 8 jaar. Hij heeft een dolfijn, hij heeft een speelmat, hij heeft van alles. Maar een strandbal kan er zeker nog bij.
0: Oké, waar zou je die dan gebruiken?
3: Wel, wij vertrekken binnenkort op vakantie naar de Ardèche. Dus daar gaan we ook zeker wel een zwembad tegenkomen. Er zijn er ook veel vijvers en plassen waar dat er vrij mag in gespeeld worden.
1: Fantastisch. Je moet natuurlijk wel nog iets doen voor die strandbal.
3: Ah ja?
1: Ja, zeker.
0: Ah ja. Maar nog niks voor niks. Voor niks gaat de zon op, hè.
1: Zo is dat.
0: Zeggen ze toch eens wat.
3: Nee, dat is waar.
0: Dat is waar.
1: Dit was de opgave.
4: Wij zijn België. Wij houden van pintjes en bier. In een blik, glas of fles. Vloeibaar plezier. België. Zijn jullie klaar voor daverend getrappel? België. Wij geven een aardappel.
0: Los daarvan was dit een prachtige versie, maar welk nummer herkende je hier, Dylan?
3: Ik denk dat het een verbeterde versie was van Average Rob en omdat het kan, Om mijn lappetat.
1: Om mijn lappetat.
0: Dat is goed!
3: Joepie!
0: Binnenkort een strandbal in jouw brievenbus.
1: Zeg, hoe blij ben je, Dylan?
3: Ik ben mega blij. Schitterend. Okay.
1: Verbeterde versie, zei je. Allee, ik wil er nu niet te lang op doorgaan. Wat vond je dan beter aan deze versie dan het origineel?
3: De emotie, het gevoel kwam echt binnen.
1: Nice.
0: Ja. Nog een vraagje. Wat vind je van mensen die zelf naar complimenten vragen, Dylan?
1: Heel, heel veel.
0: Wat voor mensen vind je... Allee, misschien kan je daar een stempel op plakken of zo.
1: Stomme mensen zijn dat. Klopt.
3: Nee, ja, dat zijn mensen die misschien... ik weet het niet. Ik ga er niet over zeggen. We zijn toch op de radio. Ja.
0: Overcompenseren.
1: Ja. Mensen die...
3: Ja, wel. Extra
1: liefde nodig hebben. Hè. Het originele.
3: Ja,
1: vind ik ook heel goed. Hè.
0: Goed geprobeerd.
3: Dat zal waarschijnlijk vanavond meer gedraaid worden dan jouw versie.
0: Oh, Burns.

0: gênant om een ex-lief te draaien op de radio. Harry Styles en American Girl. Wat?
1: Gewoon die mop. Die maar blijft...
0: Mop?
1: Is dat geen mop?
0: Mop?
1: Ah, dat is...
0: Je hoorde je lachen?
1: Nee. Niemand. Ach, ik had toch missen, hè? Het was toch tof, hè?
0: Het was wel leuk, maar het is onze laatste ochtendshow van deze maand.
1: Ja, we komen nog terug.
0: Volgende maand.
1: In deze zomervakantie nog.
0: Zeker.
1: Dus blijf luisteren naar M&M. Wie weet poppen we ineens op. Kiekeboe.
0: We gaan weer van alles weggeven.
1: Ja.
0: Naast moppen ook materiële dingen, want iedereen is altijd wel materialistisch.
1: Dat is zo. We gaan nog leuke spelletjes spelen. Moeten we straks even vergaderen van hoe gaan we het aanpakken.
0: Ja, en dan ben jij ook getrouwd.
1: Ja. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Gracie Abrams.

0: there you go.
1: Zelfs Jason Derulo heeft genoten van Robin en Judith Ochtendshow. Te laten weten via de app van M&M.
2: Ah ja, ik zit hier. Uit Deinzen komt hij, Jason Derulo.
1: Zoals je maar. Dankjewel om te luisteren, super lief. We zijn binnenkort terug.
2: We'll be back.
1: Maandag sta je op met Alexandra Gazzina.
3: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
4: M&M.

0: Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
6: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikkelodon. Info en tickets op walibi.be. Krevel.
9: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
10: Krevel. Leef beter.
11: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
12: 500?
11: Schatke, dat is 25 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
11: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening.
13: Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
12: Allee, gracias, Kate.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
16: 14
15: uur. Dit is Yannick Aerts.
17: Zo'n 4000 leerlingen moeten meer Nederlands krijgen. 1 op de 20 leerlingen die in september aan de middelbare school beginnen, moeten 3 uur per week extra Nederlands volgen bovenop hun normale lesrooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Zoa Demir en dat staat ook in het nieuwsblad. In de lagere school konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst ook verplicht worden om extra lessen te volgen. Maar dat georganiseerd krijgen in het middelbaar zal niet evident worden, dat zegt de Socialistische Vakbond.
18: We zitten natuurlijk nog altijd met een lerarentekort, dus we zal leraren moeten te vinden om die extra uren Nederlands te geven. En ja, Nederlands geven aan jongeren die de taal nog niet zo goed machtig zijn, is ook een specialiteit, zal ik maar zeggen. Dus je kan dat ook niet iedereen laten doen. En we weten dat we al leerkrachten Nederlands tekort hebben. Dus ja, we vragen ons af natuurlijk wie dat al zal kunnen geven.
17: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder gisteravond het verkeerde kind meegenomen van bij de kinderopvang. Gelukkig had de oma snel door dat ze zich van kleinkind dat vergist. Er wordt nu bekeken waar het misliep. Dat zegt de organisatie waar de crèche onder valt, 3W+.
19: We gingen ervan uit dat een grootouder zijn of haar kleinkind herkent. Dit is hier blijkbaar toch fout gegaan. Op een of andere manier, dat moeten we dus nog intern bekijken. Het kind is uiteindelijk snel terug in de goede handen gekomen. Dus op dat vlak mogen we natuurlijk blij dat alles goed is afgelopen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel de procedures gaan bekijken en waar nodig aanscherpen om te worden, zodat dit zeker een eenmalig feit blijft.
17: Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en ook andere verhuurplatformen die worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Zo verstoppen ze steeds vaker drugs, geld of wapens in die vakantiewoningen of ze gebruiken die eigenlijk als uitvalsbasis voor bijvoorbeeld een onderduikadres. Via online verhuurplatformen kunnen criminelen vooral flexibeler en anoniemer boeken dan op een gewone verhuurmarkt. En drugscommissaris Inne van Wijmeers wil die verhuurplatformen daarom ook helpen.
20: We moeten ook een beter zicht krijgen op hoe groot dit fenomeen precies is. En daar gaan kijken of we barrières kunnen opwerpen tegen het criminele milieu. Dat gaat dan vooral over registratie, identiteit, weten welke panden er in jouw regio verhuurd worden, waar dan mogelijk extra aandacht, waakzaamheid en controle nodig is, maar zonder de eerlijke verhuur te gaan verstoren.
17: In het zuiden van Spanje zijn nu al zeker 19 mensen vermist geraakt bij bosbranden in de buurt van Almeida. Eerder waren er ook al 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk allemaal buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio van Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De oorzaak is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. We halen 25 graden aan zee tot 33 graden op sommige andere plaatsen. En dit weekend krijgen we eigenlijk hetzelfde weer.

Dat zijn allemaal goede vooruitzichten, maar ook dit uur, vrienden. Want ik mag weer samen met jou genieten van een pak muziek op deze vrijdag. Let's go.

Yeah, yeah. The Balsa. Magnetic. Jongen, op deze vrijdag alweer goed erin gevlogen. Steven van Oordelbeek uit Oudenaarde is bezig met grote graafwerken, zie ik in de app van M&M. En dit is ook leuk, vanuit Spanje wordt er ook gestuurd. Annelies volgt van daaruit mee, nog even snel werken, dan siestakken doen. En dan op het grootscherm, ja, de match van vanavond meevolgen. Dat gaat één groot feest worden daar. Allee, hoop ik toch. Dit is Ken Holdes, nu... Yeah.

0: van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhits. Berre. Stemmen kan via VRT Max.
1: Yesterday, today, tomorrow. Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, er komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code yellow! Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat past binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Mm, slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
10: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
1: Ritchie.
0: Code yellow.
4: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
12: M&M.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. In the dark. Goed bezig. Zo, joh. Elke Brails, ik zie je in de app van M&M. Serieus aan het metsen samen met de man en de schoonvader. Ja, vrienden, ik wens jullie daar heel veel succes bij. Ga goed komen straks met Rihanna. Eerst Taylor Swift.

0: Maxime en Emma Heesters. Zometeen DJ-licious en Milo. Forever Young. Maar eerst samen naar de weg van daar op de E17 van Kortrijk naar Gent. Er is een ongeval gebeurd voorbij de Pinte op de rechter rijstrook. Antwerpse Ring, daar komt er zo'n 10 minuten bij. Richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En elders op de snelweg nog wat lichte vertraging.
1: Sound of summer.
2: The official sound of summer.
1: Right here.

echt ook een dikke zomerhit. En misschien wordt hij wel de VRT-zomerhit dit jaar. Staat tussen de 20 genomineerden. Stemmen kan via VRT Max of het M&M-kanaal op VRT Max. Nu Wiz Khalifa en Charlie Puth, you again. It's

0: solde bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
1: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Tranen van goud. Ook genomineerd voor de VRT Zomerhit. Stemmen via VRT Max. Zometeen Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Maar eerst Dynama.

Bon Jovi. You give love a bad name. Uit de 80's niet kapot te krijgen, hè. Geweldig, perfect voor een dagje aan zee, zegt Kienta in de app van M&M Verlof. Dus dagje aan zee. Hey, strak plan, goed gedaan. En de M&M app meegenomen, helemaal geweldig. Michiel, die is ook aanwezig, stuurt in de app. Fijn weekend allemaal, ook voor jou vriend straks. En Dave, die is nu al aan het zweten, hard aan het werken in het zonnetje, zoals elke dag. Ik zorg voor muziek, vriend. Zometeen Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta, Adele. Eerst Camille, nu dat je weg bent.

0: altijd interessant.
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Goedemorgen, het is 11 uur.
2: 14 uur.
0: Dit is Yannick Aerts.
3: Zo'n 4000 leerlingen moeten meer Nederlands krijgen. 1 op de 20 leerlingen die in september aan de middelbare school beginnen, moeten 3 uur per week extra Nederlands volgen bovenop hun normale lesrooster. In de lagere school konden leerlingen het afgelopen schooljaar ook al voor het eerst verplicht worden om die extra lessen te volgen. Maar dat nu georganiseerd krijgen in het middelbaar zal volgens de Socialistische Vakbond niet evident worden. Want er zijn al niet genoeg leerkrachten voor Nederlands. En ook voor de leerlingen zelf is het wel zwaar, vertelt de vakbond.
4: Voor de leerlingen zelf hadden wij gevraagd of dat die 3 uren, of dat dan niet tijdens een weekopdracht eigenlijk kon gebeuren, tijdens de lessen. Maar ja, men heeft ervoor gekozen om die 3 uren extra bovenop te doen, wat voor de leerlingen toch wel een extra belasting is. En we vrezen natuurlijk dat dat een beetje de kosten zal gaan van de andere vakken, want ja, je kan je tijd natuurlijk maar 1 keer besteden.
3: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder gisteravond het verkeerde kind meegenomen van bij de kinderopvang. Gelukkig had de oma wel snel door dat ze zich van kleinkind had vergist. Er wordt nu bekeken wat er daar juist misliep.
5: We gingen ervan uit dat een grootouder zijn of haar kleinkind herkent. Dit is hier blijkbaar toch fout gegaan. Op een of andere manier, dat moeten we dus nog intern bekijken. Het kind is uiteindelijk snel terug in goede handen gekomen. Dus op dat vlak mogen we natuurlijk blij dat dat dus goed is afgelopen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel de procedures gaan bekijken en waar nodig aanscherpen om te worden, zodat dit zeker een eenmalig feit blijft.
3: Consumenten zullen beter beschermd worden tegen greenwashing. Dat is wanneer bedrijven doen alsof hun producten goed zijn voor het milieu, door ze bijvoorbeeld een eco of groen te noemen. Nieuwe Europese regels moeten ook de geplande veroudering van producten aanpakken die zo worden gemaakt zodat ze sneller stuk gaan of verouderen. En bedrijven mogen bijvoorbeeld ook niet meer ongevraagd alle software-updates doorvoeren, waardoor de batterij bijvoorbeeld van je smartphone of sporthorloge minder lang meegaat of het toestel dan ook trager werkt. In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij bosbranden. Eerder waren er ook al zeker 11 doden geteld in de buurt van Almeira. De slachtoffers zijn waarschijnlijk allemaal buitenlanders. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich zeer snel. De oorzaak is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. Het is een zonnige en warme dag vandaag. 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. En dit weekend krijgen we hetzelfde weer. M&M.
0: En zo blijven we samen genieten van een pak muziek. Olivia Dean staat voor je klaar. So Easy to Fall in Love. Eerst Bazaar samen met Pommelien Thijs.
6: The official sound of summer.
7: The official sound of summer.
6: M&M.

ik heb iets leuks voor je. Let op. We gaan samen terug naar de 90s. 1998 toen Bryan Adams samen met die van de Spice Girls een song maakte. Dit is When You're Gone. Samen met Melanie C.

0: voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met... VRT
7: Zomerhit. Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: M&M.

Alex Warren, Burning Down. Stefanie Driessen is alweer aan het zweten. Warm, warm, warm, maar bijna weekend. Dat zijn dingen om eruit te kijken. Nu Jelly Roll and I'm Good. Oh.

besef, dat gaat zo zot worden. Niet dit weekend, maar volgende weekend. Tomorrowland. Met op de line-up Calvin Harris, die er ook eindelijk zal staan. Twee weekends op rij. Tweede weekend zijn wij er trouwens bij met M&M, zodat jij niks moet missen van het feestje. Nu Mo, een nacht als deze.

gemaakt als deze. Mo. Zeer benieuwd trouwens. Hey, vanavond onze Rode Duivels tegen Spanje. Ga je kijken? Waar ga je kijken? En pronostieken mocht je altijd achterlaten in de app van M&M. Zeer benieuwd. Steady Swims, die komt eraan met Mr. Know-it-all. Eerst gaan we samen even naar de weg, daar naar Antwerpen. Komt er 20 minuten bij op de 1-9-10 vanaf Sint-Job. Op de 1-9-10 aan de werken is bij Mechelen-Noord ook een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring komt er een kwartiertje bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Borgerhout. En elders op de snelweg enkel nog wat lichte vertragingen.

Ferry Swims, Mr. Know-it-all, Sean. Ja, die ziet het helemaal zitten. Die gaat kijken op Stella Nova Beach op het strand in Sint-Niklaas. Toes Ensemble stuurt hij. Ik denk 2-1 stuurt Berend in de app van M&M. Of ja, 1-1 en dan penalties. Kan ook allemaal. Kevin die zegt, als Spanje top is, maken we geen kans. Maar als Spanje speelt hoe ze dit toernooi al de hele tijd hebben gespeeld, ja, dan gaan we winnen. Het zal wel zijn. In Spanje wordt er ook meegekeken door Klaartje. Dat wordt feest daar. En de Giro, Tempo uit Ekeren gaat ook meekijken met z'n allen. Leiding, aspirantenkook, ouders, oud-leiding. Ze zijn er allemaal bij. Fantastisch daar, vrienden. En ook voor jou, Matthias Leukman, samen met topcollega Len in Gullegem.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dat voor wat pannenkoekjes met salsa's?
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Krevel.
13: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50%.

0: schakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

Firestone, Kygo en Conrad. En deze vriend van bij ons staat tussen de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit. Stemmen kan via VRT Max. Bas Serra, Albi.

0: met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijtswinkels gewoon open.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Allee, jong.
2: Korting tot min 70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Reel, goedemiddag. Het is 12 uur.
1: 14 uur.
4: Dit is Stijn de Voort.
5: Mogelijk zijn er ook Belgen overleden bij de bosbranden in Spanje. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 doden gevallen. Dat bevestigt de plaatselijke overheid. Er zouden ook zo'n 20 mensen vermist zijn. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 zwaar. Bij de doden zouden verschillende buitenlandse toeristen zijn en daar zijn mogelijk ook Belgen bij. De Vlaamse Isabel heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied. Ze moest hals over kop vertrekken.
6: Toen kregen we het telefoon van de brandweerman die vroeg: waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Het is aan brand. Je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar het dorp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen. Zeg het.
5: De ondernemers en werkgevers zijn tevreden dat buitenlandse weggebruikers binnenkort moeten betalen voor het gebruik van onze wegen. Vanaf 1 mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Dat zou dan €125 per jaar kosten. De opbrengst zou gaan naar onderhoud en investeringen in onze verouderde wegen, maar het lost de file niet op, zegt werkgeversorganisatie Unizo.
7: Enige nadeel is eigenlijk dat een wegenvignet op zich weinig stuurt. Is. Dus het lost het mobiliteitsprobleem en het fileprobleem niet op. Dat toch wel een serieuze economische impact heeft ook voor onze ondernemers. Daar heb je eigenlijk een slimme kilometerheffing nodig. Die kan variëren in functie van de tijd, plaats en het gebruik dat men maakt van de wegen. En die dan in de plaats komt van de verkeersbelasting. En daar blijven toch nog vragende partijen voor.
5: Vanavond staan er op heel wat plaatsen weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd begint om 9 uur. Heel wat evenementen en concerten worden vanavond verplaatst, zoals op de Grote Markt in Leuven en op de Markt in Tienen. Ook op de festivals als Rock Zottegem en Cactus Festival komen er grote schermen. En ook in de VS in Los Angeles maken de Belgische fans zich klaar. Ze dromen al van de winst.
8: Oh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en dat maakt.
9: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
10: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Dus dat is magnifiek.
11: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen, dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
5: Het is zonnig vandaag met wat wolken. Temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen dan hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer. M&M.
4: En zo, vrienden, duiken we samen jouw vrijdagmiddag in met op het menu Ed Sheeran, Sapphire, eerst Cameron Whitcomb. Goedemiddag.

0: Sapphire. Het is tijd voor dit.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, jij hebt het voor het zeggen hier in Rate the Song. Moet die nog blijven of is het genoeg geweest voor Henri PFR? Is zijn nieuwste dikke vette zomerhit Sola. Zijn nieuwste, daar beslis jij dus mee over of hij doorgaat naar een volgende ronde in Rate the Song of niet. Punten op 10 mag je geven in de app van M&M en je ongezouten mening is daar ook meer dan welkom. Ready? 3, 2, 1, go.
1: Rate the Song.

Ja, ja. Talent van bij ons zitten. M&M. Read the song. Henri PFR te bewonderen binnenkort op Tomorrowland. Maar vooral ja, genieten van zijn nieuwste solo. Dat heb je duidelijk gedaan in de app van M&M. Top, hot, wat een dikke, vette single. Zalig die solo, zegt Anne-Michel. Dat is een dikke 10 op 10 zelfs. Sandra gooit er een 8 op 10 tegen. Bij de eerste noten zit ik al meteen op een tropische bestemming. Ja, snap ik. Ik heb dat ook een beetje. Sophie die zegt, nee, zo speciaal, maar toch een 6 op 10. En Amber, nee, die is geen fan. Maar Els, die wel. 10 op 10, de beste vibes ook voor onze Rode Duivels vanavond dan. Wat zie ik nog hier? Pieter, die gooit er ook een 10 op 10 tegen. Perfecte plaat voor de zomer. Aperitif Time gooit Rudy er tegen. 10 op 10. Net zoals onze Jeroen, die net ingepakt is om richting Frankrijk te vertrekken. Met deze muziek instant sfeer. 10 op 10. Alles bij elkaar, gegooid. Dan blijft er maar binnenlopen, jongens. Ja, en terecht. Een dikke 9 op 10. Ja, dat betekent dus dat hij zeker en vast doorgaat naar een volgende ronde. Rate the song bij DJ Alexandra Gazzina vanavond na 6 uur.

0: hè, als nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Mm, slim.
0: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Robin Schulz. In Your Eyes. Deze vriend ook genomineerd voor de VRT Zomerhit. Stemmen kan via VRT Max. Onze meteoor met nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Olivia Rodrigo. For you, I guess you moved on really easily. Miles Away. Oh, good for you, zometeen van Offenbach. Maar eerst naar de weg, daar op de E313 naar Hasselt. Er is voorbij Lumme hinder door een ongeval. Eén rijstrook is er versperd. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er meer dan 3 kwartier vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord. Komt door een ongeval. Dat is op de rechter rijstrook. Nog naar Antwerpen dan 10 minuten erbij. Dat is op de E17 van voor Kruibeke. 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Kwartiertje op de E19 vanaf Sint-Job. En 25 minuten erbij op de E313. Van voor Massenhoven. De Antwerpse ring daar. 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. 2 rijstroken zijn daar dicht door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Stroombeek. En elders op de snelweg nog wat lichte vertragingen.
1: Brahim.

Heerlijk, miles away. Ja, dat zegt Charlotte in de app van M&M ook. Wij staan klaar om te vertrekken op reis richting Egypte. Goeiedag, er gaat zweten worden. Hey, geniet van Bastille nu.

0: turn to dust. All that I adore. Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: info op telenet.be.
1: Go yellow!
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Ja, ja. Rhythm is a dancer. Rhythm. Snap. You can feel it, you can feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer. Of om het met de woorden van onze vriend Luc te zeggen in de app van M&M, een van de beste 90s dance schijven ooit gemaakt. Volledig mee eens. Zometeen Dua Lipa, Suzanne en Freek, maar eerst

0: Zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen?
9: Vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van De Limburgse Mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun...

0: Almeria zijn zeker 11 doden gevallen. En daarbij zijn dus zeker ook Belgen bij. Dat bevestigt onze minister van Buitenlandse Zaken zo net. Er zouden ook 20 mensen vermist zijn. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 zwaar. En bij de doden zouden verschillende buitenlandse toeristen zijn. De Vlaamse Isabel heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied. En ze moest hals over kop vertrekken.
1: Toen kregen we het telefoon van de brandweerman. Die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die van branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen. Zeg het.
0: De ondernemers en werkgevers zijn tevreden dat buitenlandse weggebruikers binnenkort moeten betalen voor het gebruik van onze wegen. Vanaf 1 mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op de snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Dat zou dan €125 per jaar kosten. De opbrengst zou gaan naar onderhoud en investeringen in onze verouderde wegen. Maar het lost de file niet op, zegt werkgeversorganisatie Unizo.
2: Enige nadeel is eigenlijk dat een wegenvignet op zich weinig sturend is. Dus het lost het mobiliteitsprobleem en het fileprobleem niet op. Dat toch wel een serieuze economische impact heeft ook voor onze ondernemers. Daar heb je eigenlijk een slimme kilometerheffing nodig. Die kan variëren in functie van de tijd, plaats en het gebruik dat men maakt van de wegen. En die dan in de plaats komt van de verkeersbelasting. En daar blijven toch nog vragende partijen voor.
0: Het Amerikaanse sociale mediabedrijf Meta doet niet genoeg om Facebook en Instagram minder verslavend te maken. Dat heeft de Europese Commissie geoordeeld. Op de apps kan je eindeloos scrollen, krijg je zeer gepersonaliseerde inhoud en spelen video's automatisch af. En dat is niet goed voor het mentaal welzijn van gebruikers, zegt de commissie. En dus zijn de apps in strijd met Europese wetgeving. Europa wil nu dat Meta aanpassingen doet, anders kunnen er later grote boetes volgen. En vanavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje op het WK voetbal. De Belgische fans in Los Angeles in de VS maken zich klaar. Ze dromen al van de winst.
3: Oh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en dat maakt.
4: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
5: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Hè. Dus dat is magnifiek.
6: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen, dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
0: Het is een zonnige dag vandaag met wat wolken. Temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer.
7: Goeie vooruitzichten voor onze Jonas. De vriend die laat weten in de app van M&M. Bouwverlof kan bijna beginnen. Veel succes, geniet er daarvan, vrienden.
8: Sound of summer. The official sound of summer. M&M.

Allez, tous ensemble. In de app van M&M ook. We kijken zo hard uit naar de badge van die rode duivels. Die gaan knallen, sowieso. Thomas Gray komt eraan. Eerst Louis Capaldi nu.

0: Zomerdeals, de korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Good to be, Mark Amber. David Guetta staat voor je klaar. Five, met Keep on Moving uit de 90s. Hé, hey, maar Nele, ik heb iets voor jou. Dit hier. Ja, in de M&M-app, Nele Verbiest kwam binnen met een vraagje. Ik heb echt zo'n opzwepende, oppeppende beat nodig die me goed gezind maakt. Want ik moet nog wel even voordat mijn weekend kan beginnen. Sorry Nele, maar van dit word je toch gewoon vrolijk. Word je toch goed gezind van. Nele, you got this. We blijven bij je met een pak muziek, zodat jij deze vrijdag knalt.

Going Home Tonight. Je hebt hem misschien al gespot. De 20 genomineerden van de VRT Zomerhit. Ja, check het even op VRT Max of het M&M kanaal VRT Max. En daar kan je stemmen op jouw favoriet. Misschien is dat wel Laura Tesoro. Want ook genomineerd met haar Plastic Paradise. Nu...

Drive Safe. Zometeen van Miles Smith en Niall Horan, maar ook op de weg. Want op de E19 van Brussel naar Antwerpen, daar is er intussen meer dan 3 kwartier vertraging. Dat is tussen Zemst en Mechelen-Noord. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Nog naar Antwerpen, 10 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruibeke, 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Ook op de E19 vanaf Kleine Bareel en ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. In Wommelgem is een ongeval gebeurd op de oprit. Antwerpse Ring dan, daar komt er 20 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 1/2 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten tussen Zellik en Machelen. En elders nog wat kleine lichte vertraging.

Volgende week zondag 19 juli, grote WK-finale. Met in de rust shows en optredens van BTS, Shakira, Madonna, onder andere Burna Boy. En ook deze vriend, hè, Justin Bieber. Nu met What Do You Mean? Goedemiddag.

0: tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
0: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
2: New York, zalig. Schat, ik heb wel eens een hotel, juist.
3: Ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op hun gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Catnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend. Richie.
8: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
9: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Krevel.
11: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel, leef beter.
0: M&M.

Jonas Blue, Edge of Desire. Perfect bij tropische temperaturen. Zometeen, ook al zijn we al lang begonnen met dit feestje, let's get it started van de Black Eyed Peas. Eerst even goed vloeken met deze van Gayle.

0: Let's get it started.
1: Je mag lopen, maar ja, vooral niet weglopen van hier. Want zometeen DJ Dorian Awesomes op je favoriete radio. Judith, are you done? Klingon. Het jubel krijg je ook nog. Vrienden, ik ga er een weekje van tussen. Daarna ben ik terug. Nu somber. It's the 4th of July. Hey, geniet van het weekend daar, hè.

0: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...
0: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Eerst naar het kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Goedemiddag, het is 2 uur met Stijn de Vart.
9: Er zijn Belgen vermist na de bosbranden in Spanje. Bij de grote bosbranden in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn nog zo'n 23 mensen vermist en daarbij zitten ook Belgen. Dat bevestigt onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Er vielen ook al 12 doden. Het is moeilijk om de Belgen in die Almeria zijn nog zo'n 23 mensen vermist en daarbij zitten ook Belgen. Dat bevestigt onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Er vielen ook al 12 doden. Het is moeilijk om de Belgen in die regio te bereiken, zegt correspondent Sven Tuytens.

0: namelijk was weggetrokken. Er was niet meer veel te zien van bij ons uit. Ja, dan tegen de middag merkten we eigenlijk dat er terug heel veel rook was. Ja, ik denk een half uurtje later ongeveer zagen wij de politie bij de buren om te zeggen dat ja, het vuur komt eraan, zeiden ze, tijd om te evacueren.
1: Vanaf 1 juli volgend jaar kan je een boete krijgen als je zonder wegenvignet op de Belgische wegen rijdt, waar dat wel verplicht is. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Ben Weitz gezegd op een persconferentie. Daar gaf hij meer informatie over het nieuwe wegenvignet. Het wordt verplicht op zo'n 10% van de Vlaamse wegen, dus op snelwegen en gewestwegen. Het vignet zal tot €125 per jaar kosten en geldt voor zowel Belgen als buitenlanders, zegt Weitz.
2: We starten vanaf 1 mei. En dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli. Voor een eerste inbreuk is er een boete van €70. Wanneer die natuurlijk wordt herhaald, €140, €210. Dat is evident bovenop het tarief dat je moet betalen.
1: Het Amerikaanse sociale mediabedrijf Meta doet niet genoeg om Facebook en Instagram minder verslavend te maken. Dat heeft de Europese Commissie geoordeeld. Op de apps kan je eindeloos scrollen, krijg je zeer gepersonaliseerde inhoud en spelen video's automatisch af. En dat is niet goed voor het mentaal welzijn van gebruikers, zegt de commissie. Europa wil nu dat Meta aanpassingen doet, anders kunnen er later grote boetes volgen. Het is zonnig vandaag met wat wolken. Temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer. M&M.
3: Oh ja, wat doe je zo 7 uur voor de meest belangrijke match? Goeie muziek draaien met die outfield Maxim en Pink.

geef toe, je hebt sowieso daar al een zin van meegezongen met Maxime en Babette. Ze verdienen het. Zomerhit. VRT Zomerhit 2026. En ik kom goed dan ook vanavond. Ik kan de titel nu aan hen geven door te stemmen op VRT Max.

0: Veel sorry papi, als je Eminem opzet, gaat dat missen. Binnenkort moet hij de toren weer doorgeven. Topic en Becky G. Zometeen hoor je Pommelien Thijs met misschien wel de belangrijkste zin die ze ooit heeft uitgesproken.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een goedvol avontuur.
2: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look dat komt.

0: beste moet nog komen.
1: Voilà, het beste moet nog komen. Waar zouden ze straks opduiken, Bommelien Thijs? Want meestal weet je van niks en dan ineens is ze daar. Dus ergens bij een match op groot scherm. Het zou wel stoer zijn, zeker.

zaten we ze vanavond ook in het stadion. Geen excuses, hè, Katy Perry. Ze woont in Californië. LA, daar spelen we met de Rode Duivels. Gisteren ook Shakira in het stadion gespot. En ja, Snoop Dogg, die staat daar gekend voor. Hè. Komt ook altijd naar de Olympische Spelen. Dus zou zo maar eens kunnen.

aan het revalideren met mijn knie, liet Griet weten. En Damiano helpt dan altijd. Het is graag gedaan. Het is bijna 3:30. Op de enige team van Brussel naar Antwerpen is een 30 minuten vertraging tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten op de A12 vanaf Stabroek en ook op de E313 van voor Massenhoven. In Bommelgem is er een ongeval gebeurd op de oprit. En op de A12 vanuit Brussel is er 10 minuten file tussen Londerzeel en Breendonk. De rechterrijstrook is er ook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring, 20 minuten extra tussen Gent en... richting Gent liever tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 30 minuten richting Nederland tussen Sint- en Annalinkroever en Borgerhout. Naar de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders op de snelweg lichte vertragingen.

0: That's the deal.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neusbegot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
13: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve.

Diane, ik voel jouw bericht in de app zo hard. Hij stuurt een foto van zichzelf op een werktuig, een rijdend werkding waar ik niet de namen van weet, spijtig genoeg. Op een terrein, dus hard aan het werken alleszins, met daarbij hier nood aan weekend. Goed nieuws, Diani. We zijn niet ver af. Het is nog een paar uurtjes. Nog even doorgaan. En straks vieren dat het start met de Rode Duivels.

een verjaardag voor Shawn Mendes van dit nummer, Treat You Better. Want het was 3 juni, 10 jaar oud. Hij heeft dat op zijn Instagram gezet met een live video van zichzelf, performance in New York. En hij zag er weer goed uit. Wanneer ziet hij er niet goed uit? Bruno Mars. Die staat vanavond in Spanje. Oh my god. Onze vijand toch een beetje voor vanavond.

Frak. Dat was het toen wel in 2001. Blue. All Rise. Nog iemand die we vanavond op groot scherm gaan kunnen spotten in het stadion, hoop ik, want ze is van California, dus het kan zomaar, is the one and only.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ant in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
11: Dit is het verhaal van Limburg.
12: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
11: Van mijn familie.
13: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
11: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Ze zijn officieel geopend.
15: De Zeeuwse mosselen van Lunchgarden.
14: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunchgarden.
16: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
17: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
9: Het is 3:00.
18: 14 uur.
9: Krijg je van Stan Fart.
19: Er zijn Belgen vermist na de bosbranden in Spanje. Bij de grote bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn nog zo'n 23 mensen vermist. En daarbij zitten ook Belgen. Dat bevestigt onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Er vielen ook al 12 doden. De Vlaamse Lore van Mol woont in Spanje en werd geëvacueerd uit haar huis.
20: Vanmorgen dachten wij eigenlijk dat het voornamelijk was weggetrokken. Er was niet meer veel te zien van bij ons uit. Ja, dan tegen de middag merkten we eigenlijk dat er terug heel veel rook was. Ja, ik denk een half uurtje later ongeveer zagen wij de politie bij de buren om te zeggen dat ja, het vuur komt eraan, zeiden ze, tijd om te evacueren.
19: De Nederlandse regering is niet te spreken over het nieuwe Belgische wegenvignet. Vanaf mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op snel- en gewestwegen te rijden in ons land. Dat zal maximaal €125 kosten. Ook de Nederlanders maken veel gebruik van onze wegen. Bijvoorbeeld als ze spreken over het nieuwe Belgische wegenvignet. Vanaf mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op snel- en gewestwegen te rijden in ons land. Dat zal maximaal €125 kosten. Ook de Nederlanders maken veel gebruik van onze wegen. Bijvoorbeeld als ze aan de grens wonen of op vakantie gaan naar het zuiden. De minister

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: M&M Live.
3: In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren zijn enkelband had doorgeknipt en op de vlucht was geslagen. Hij werd gisteren veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was niet aanwezig in de rechtbank, knipte zijn enkelband door en verdween. De politie heeft de dertiger vanmiddag opgepakt. Hij riskeert een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van zijn enkelband. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 7e rit. Na de zware bergrit gisteren wordt vandaag in Bordeaux een massasprint verwacht. Met Timmerlier, Milan Fritte en Jasper Philipsen heeft ons land wel wat kanshebbers op de ritzege. Jasper Philipsen won 3 jaar geleden ook al eens in de Tour in een rit met aankomst in Bordeaux.
4: Natuurlijk kennen we de finish van 2023. Dus hebben we heel mooie herinneringen aan. En ja, natuurlijk is de aanloop iets gewijzigd. Maar het is nog altijd dezelfde aankomst langs de rivier. Dus het is sowieso technisch. We moeten zien dat we in positie zitten. En dan hopelijk dat we het uitgelijnd krijgen met de ploeg om een goede sprint te rijden.
3: Het is zonnig vandaag met wat wolken. Temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer.
1: M&M.
5: Ja, de hitte en de spanning vallen beter te verteren met goede muziek van Ed Sheeran, van Harry Styles, straks ook Taylor.

Lean Back and Relax met Harry Styles. Zo'n beetje het gevoel dat iedereen nu nog een beetje energie aan het sparen is. Rustig aan het doen is. Niet te veel verplaatsing, niet te hard werken om dan straks alles eruit te laten. Tenzij je wel hard aan het gaan bent, dan mag je het mij altijd laten weten in de app van M&M. En dan zal ik u zeggen, we zitten samen in dit schuitje. Of hoe zeggen ze dat? Dit is Ed Sheeran. And Shape of You.

0: Dave, jij bent iets aan het doen waar ik echt verslaafd aan ben. Ik kijk dat heel vaak online. Mensen die een auto totaal clean maken, die daar echt een waar kunstwerk van maken, nadat die heel vuil is geweest. Dave is een Porsche aan het kuisen, aan het poetsen voor de klant. Ziet er fantastisch uit. Eenmaal weer zwart. De zeep ligt nog onder de banden. Goed bezig allemaal.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Everywhere. Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AS Adventure.
6: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dat is niks.
6: Allo, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent.
5: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De 5 beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

hoop dat er niet te veel mensen met een gebroken hart naar dit luisteren. Heartbreak Song van de Neelys, Leona Lewis en Bleeding Love. Dat er vooral veel schone zomerliefde mag ontstaan, hè?

Billie Eilish om bijna 3:30. Zometeen een van de lievelingsartiesten van Haaland. Een van de sterspelers bij Noorwegen die zaterdag gaat spelen natuurlijk. Maar eerst 176 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Ruim 1:30 file rijden tussen Machelen en Jette. Daar is de weg wel vrij. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er 1:30 vertraging tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, eerst richting Nederland 1:30 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en ook richting Gent 1:30 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plekken lichte vertragingen.

België vanavond, dat moet ik jou niet vertellen. Zaterdag Noorwegen, Engeland. Waar deze Kygo ook van komt, Noorwegen. En waar Haaland, Erling Haaland, de scoorder, de topscoorder ook van Noorwegen, grote fan van was toen hij tiener was.

0: richtige
1: ja. Haaland met zijn vrienden al rappend op de beats van Kygo. En die heeft daar al bevestiging voor gegeven. En zelfs een remix van gemaakt. Ja. Voor het wil opzoeken, ze zijn Flow Kings. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

0: een beetje de zomer toen. Ton is aan het werken in de hitte, in de tuin. En de rappende Haaland heeft geholpen. Of ik het nog eens wil draaien, dat ga ik moeten overleggen met iedereen, denk ik.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solden bij Zalando. Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade. Altijd verfrissend.
4: Ritchie. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

belden hem begin deze week. Aaron Blommaert was toen onderweg al naar vrienden in Aalst om te gaan kijken naar de match, die dan wel pas om 2 uur 's nachts begon. Ik vermoed dat hij vanavond gewoon hetzelfde gaat doen, maar dan om 9 uur natuurlijk. Aaron Blommaert, geef hem een hartje op VRT Max. Want hij kan stemmen om een VRT Zomerhit 2026 te maken.

zwoel nummer van Milo. Zometeen de artiest die gisteren nog in een voetbalstadion luid werd gespeeld in Amerika. Ja, maar we gaan hem niet met dat nummer draaien. Dat is pas voor straks. Spannende. Na Marshmallow.

Ondanks dat de gemiddelde Amerikaan nog steeds denkt dat Stromae van Frankrijk is. Nee hoor. Van België en zelfs al gedraaid in een van de stadions tijdens dit WK-voetbal. Zometeen de organisator, mede-organisator van de halftime show van de finale van het WK. Maar eerst Sean.

0: Maar sa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot een derde van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Goedemiddag, het is 4 uur. 14 uur. Krijg je van Stijn de Vart.
8: Nederland is boos over het nieuwe wegenvignet. Vanaf mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op snel- en gewestwegen te rijden in ons land. Dat zal maximaal 125 euro kosten. Ook Nederlanders maken veel gebruik van onze wegen, bijvoorbeeld als ze aan de grens wonen of op vakantie gaan naar het zuiden. De Nederlandse minister voor Infrastructuur zegt dat hij teleurgesteld is in ons land en overleg wil met Vlaams minister Ben Weidt. Maar die verdedigt het nieuwe vignet.
9: De Nederlander die doorheen Frankrijk rijdt, die betaalt meer dan 100 euro voor één rit doorheen Frankrijk. Wel, voor 100 euro kan je doorheen Vlaanderen 1000 keer en zelfs meer rijden. En daarboven, als dat ook kan helpen, de caravans, die gaan we ook niet extra belasten. En we gaan ervoor zorgen dat die inkomsten ook effectief worden gebruikt en worden geïnvesteerd in onze wegen waar men zo terecht soms over klaagt.
8: Minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging vorige week maandag. De manifestanten stonden aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze daar weg. De aanpak van de politie was veel te hardhandig, zegt deze advocaat van de actievoerders.
10: Het gebruik van de nekklem, wat verboden is in die omstandigheden, de gemaskerde agenten, het zomaar maar mensen uit een betoging halen zonder enige waarschuwing, maar ook zonder dat die mensen iets aan het doen zijn. Dat zijn toch allemaal elementen waardoor dat mensen het gevoel hebben dat de politie disproportioneel is opgetreden.
11: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij
12: Zalando. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.
4: Slachtoffer is al geïdentificeerd. 6 lichamen zijn al overgebracht naar een speciaal onderzoekscentrum in de buurt van Sevilla. Er wordt ook nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de lokale overheid vielen er zoveel slachtoffers omdat ze de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Sommige mensen moesten evacueren en anderen net binnenblijven. Het is zonnig vandaag met wat wolken, temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag wordt het nog wat warmer.
5: De vraag is een beetje, gaat iedereen nu snel nog verplaatsen voor aan het grote scherm te gaan zitten voor de match? Zien we het aan de drukte, Mirjam?
6: Ja, die is toch al een tijdje bezig. Maar ja, het is eigenlijk ook zo wat het grote vertrekweekend voor het bouwverlof. Aha, dat toch deels al begint. Dus het is niet abnormaal dat het al heel de dag redelijk druk is. We zitten nu aan 185 kilometer file. En die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 40 minuten bij. Naar Gent is dat een half uur. Bij Antwerpen-Zuid extra hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen ook vandaag weer dat half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Verder 20 minuten vanaf Massenhoven en een kwartier vanaf Antwerpenhaven. Naar Hasselt op de E313 een half uur tussen Ranst en Massenhoven door een ongeval links. En dan de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Zaventem en Grootbijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Zeddik en tussen Strombeek en Tervuren. En elders lichte vertragingen.
3: M&M.
5: Hey, maar gratis cinematickets komen pakken hier vlak voor het weekend echt begint. Stuur de volle pot in de app om te proberen.

komt er wel bijna aan. En cinematickets om je weekend nog beter te maken en te verkoelen kan ook gewonnen worden. De volle pot, dat moet je gewoon kort even meespelen. En je meldt je daarvoor aan in de app door de volle

Allee, als je nu niet in de file stond, iced latte bestellen, vleesje omdraaien op de barbecue, chips zout geribbeld in een potje, de vrijdagavond kan starten.

0: Stadium in de Verenigde Staten, terwijl Frankrijk en Marokko even gingen drinken tijdens de verplichte officiële hydration break. Dan stond deze op Alarandon Stromae. Niet zo'n grote verrassing natuurlijk als Everdrop en Omme la patate, maar toch, ja, het is toch altijd iets om fier op te zijn. Bouwverlof begint. Er zijn veel files. De Rode Duivels gaan spelen straks. Het weekend kan je ruiken. Het is van alles. Het is vrijdag eigenlijk, hè. En we gaan een spelletje spelen. Dag, Yannick.
1: Hallo.
0: Yannick van Ballaar uit Westerlo. Ja, we kunnen nu wel echt beginnen aftellen. Nog een kleine 5 uur. En het gaat gebeuren. Waar ga je kijken straks?
1: Thuis in de zetel, denk ik.
0: Oké, ik vind dat vaak. Ik zeg het niet graag, want ja, ik toer een beetje rond met de Sporza supporterszetel en ik ga met heel veel mensen kijken, maar ik vind dat toch nog altijd het beste in je eigen zetel, want dan kan je echt nog iets verstaan van het spel, toch?
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Kun je alles goed volgen ook.
0: Ja, dat is zo. Wat gaat er gebeuren, denk je, tegen Spanje, Yannick?
1: Ik hoop dat de Belgen gaan winnen, maar het zal onmogelijk zijn. Dus,
0: Maar niet onmogelijk. Zeg het erbij.
1: Niks is onmogelijk, niks is onmogelijk.
0: Oké, dan is het goed. Ik zet al 1 streepje achter niks is onmogelijk van Yannick van Ballaar. We gaan de volle pot spelen, Yannick. Een klok van 20 seconden. Zoveel tijd heb je om 8 dingen op te sommen binnen een thema dat ik jou geef. Als jou dat lukt, voor 4 zaken, dan win je al 1 cinematicket. Doe je er 8 en dus de volle pot. Dan heb je 2 cinematickets om het weekend goed te beginnen. Zo dus, Yannick, zoals je weet is het warm. En veel mensen gaan verkoeling zoeken aan zee. Maar moet je toch even opletten, mocht je van plan zijn om op het strand te gaan liggen in Knokke-Heist. Want daar vragen ze met aandrang om geen zeep te gebruiken. Als je wil afspoelen van het zoute zeewater bij een van die douches. Mensen beginnen daar nu massaal hun haar te wassen, zich in te zeepen. Maar dat mag dus niet. Geen zeep in je handtas. Maar wat kan er dan wel allemaal in je strandtas zitten, Yannick? Noem mij 8 dingen die je erin kan steken voor een dagje at the beach. De tijd gaat nu in.
1: Zonnebril, bril, strandlaken, deel, sandwiches, drinken, wat kan er nog in? Een zeeschepje, een netje voor visjes te vangen.
0: Oké, we zijn er! Zal dat blijven hangen op 5 dingen? Krijg ik altijd stress aan, maar het kwam er toch vlot uit. De 2 cinematickets zijn binnen, Yannick. Wie neem je mee naar de film?
1: Dat zal mijn vrouw zijn, waarschijnlijk.
0: Oké, heerlijk romantische avond met 2 nog eens weg. Ik ben vooral ook blij met je sandwiches in de zak. Ik ben ook een sandwich-fan. Nooit gedacht dat ik dat nu ging zeggen. Yannick, ik wens je een fijne avond straks. En binnenkort veel plezier in de cinema.
1: Dank u wel.
0: Tot de volgende.

0: als we nu al eens afspreken volgende week, na het weekend. Maandag opnieuw de volle pot. Ik zorg voor een lading cinematicket om weg te geven aan jou. Dus we gaan daar gewoon mee door. Zometeen spannende update op Wimbledon en de Tour de France.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a muscle van lunch garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: België, werkelijk alle DJ's. Klaar om deze in te starten. Als die eerste goal van ons valt, van Tielemans, Trossard, Van Aken, wie zal het zeggen? Freed from Desire, gala. Ja, om 9 uur is het zover. Zoals Sporza eigenlijk ook al ergens had getipt op hun app. Je telt letterlijk de minuten af naar 9 uur. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel een beetje schuldig aan ben. Nu de minuten niet, maar de uren wel. En dan duurt het lang als je aftelt natuurlijk. Net ook nog eens het commentaar van Peter van den Bemt gezien. Die bespreekt hoe Spanje 0 tegengoals al heeft gekregen op het WK. Omdat die keeper onwaarschijnlijk werk levert. Wat natuurlijk onze stress misschien een beetje kan verhogen. Hij heeft zelfs gezegd, ja, rond dat doel lijkt het hermetisch afgesloten. Misschien dat de Lukaku er ongeveer wel door zal geraken. Of met het hele team dat we daar door kunnen beuken. Maar we gaan zien of het straks lukt. Het is toch wel zo. 608 minuten heeft die keeper al op het veld gestaan en gewoon geen goal doorgelaten. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Alleszins, vanavond kan je kijken met Spanje, met België. En vooral voor België met Ruben van Gucht, analisten zijn Imke Courtois, yes sir. Wesley Song, Steven de Voer, die zullen erbij zitten aan tafel. En als je nog eens even wil bijschaven aan je pronostiek, de Sportza-pronostiek zegt 49% winst België. Ik vind dat dat wel beter kan, want toch op zijn minst 50% alsjeblieft. Er kunnen mirakels gebeuren, dat kan altijd. Als het niet voetbal is, kijk dan zeker naar Jannik Sinner, want die speelt vanavond tegen Djokovic. Om 4:45 is dat op Wimbledon. En op dit moment zijn Ferry en Zverev bezig, die Roland Garros nog won dit jaar. En die dus nu precies ook weer naar een volgende Grand Slam bezig is, zich daarnaar op te werken. Want dit weekend is het de finale van Wimbledon. Wat denk je dat er vanavond gaat gebeuren? Wat zegt je buik? Je mag mij dat heel deze show laten weten in de app van M&M. Want laten we eerst vooral kijken naar Spanje-België.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

gaan. Niet zoals Marokko, hè. De ingehouden, niet gedurfd spelen. Sorry dat ik het moet zeggen, want ik was fan. Ik wou het zo hard dat het ging lukken. Maar soms even pushen. M&M. Kiara stuurt, het gaat ons lukken, België. Dat zijn de enige woorden die ik nodig had, die wij allemaal nodig hebben. Zullen we het nog eens luid roepen met Oscar and the Wolf en Warrior?

0: al uitgeschakeld in de groepsfase de Rode Duivels als dit het officiële WK-lied was in Qatar. Daar zijn we nu al mooi voorbij. We zullen zien straks. Het is druk onderweg, Mirjam.
1: Ja, 190 kilometer file hebben we. Dat betekent voor de Antwerpse ring in beide richtingen een half uur extra. Ook naar Antwerpen een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Verder een dikke 10 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Antwerpenhaven. Daar hasselt op de E313 nog 40 minuten tussen Wommelgem en Massenhoven, maar het ongeval staat daar wel aan de kant. En dan voor de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Machelen en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Vorst en Groot-Bijgaarden en elders lichte vertragingen.
0: Hoe zit dat nu eigenlijk met dat wegenvignet? Daar gaan we straks eens naar kijken, want ga je nu meer moeten betalen of is het niet voor jou? Of we checken het. M&M. Dorian Ausems.

0: moet je binnenkort bijzonder veel meer euro's gaan betalen omdat je rondrijdt op onze snelweg. Dat hoor je hier zo meteen.
1: Lokerse feesten. Van 31 juli tot en met 9 augustus op de Grote Kaai in Lokeren. Met Lost Frequencies. Pommelien Thijs, De Cooks.
2: En Oscar and the Wolf.
1: Xavier Rudd. Craig David.
2: Tom Odell. Wherever
1: she goes. Zwanger Regie.
2: En Netsky.
1: Tickets en info. Lokersefeesten.be.
2: Samen met M&M.
3: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Go yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Adventure is everywhere.
8: Het is gulden bij AS Adventure.
9: Solden bij AS Adventure.
8: AF Adventure.
9: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
8: Ik weet het.
9: Zeg het dan.
8: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
9: Sorry.
8: Dus niks.
9: Allah, jong.
8: Korting tot min 70%.
9: Procent.
8: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
7: AS Adventure.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: M&M.

0: Instagram en TikTok kan je al eens live video's van haar tegenkomen. Sienna Spyro. Dat is altijd zo helder, zo niet vals. Prachtig hoor. Serial Lover, om bijna 4:15. Iedereen die met de auto of met de vrachtwagen rijdt, die heeft het normaal gezien gezien. Toch als je een nieuwsapp hebt open gehad, dan is het opgevallen, denk ik. Hè? Een wegenvignet voor alle Belgen en buitenlanders vanaf mei 2027. Hoezo? Ja, moet je binnenkort een wegenvignet gaan betalen omdat je gewoon bij ons rondrijdt op de snelweg? We betalen toch al verkeersbelasting? We moeten dat eens dringend checken en dat doen we natuurlijk bij Hajo Beekman. Hallo!
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, Hajo. Over welk soort vignet gaat het hier? Wat is dat allemaal?
1: Het is eigenlijk een wegenvignet dat je per jaar of per maand kan betalen. En je kan het een beetje vergelijken met wat je in Zwitserland doet. Als je door Zwitserland wil rijden, ja, dan moet je een bepaald bedrag betalen aan de Zwitserse wegbeheerder of overheid om van de hoofdwegen gebruik te mogen maken. En dat zal dus precies zijn zoals in Vlaanderen en heel België trouwens. Op de snelwegen en de gewestwegen ga je een bedrag moeten betalen, maar op de kleinere gemeentewegen bijvoorbeeld niet. En wat zijn die bedragen dan? Dat is €100 voor de meeste Vlamingen, dus voor een gemiddelde auto. Voor mensen die al elektrisch rijden wordt het ietsje lager, €90. En voor mensen die in hele oudere, vervuilende wagens rijden, denk maar aan hele oude diesels bijvoorbeeld, ja, die gaan €125 betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat zijn wel de jaarbedragen, maar het is dus effectief wel zo dat als je maar een paar keer per jaar een snelweg zou nodig hebben of zo, dan kan je ook opteren voor een vignet van 2 maanden, een maand en zelfs 10 dagen en een dag. Een dagvignet kan dus ook, en dat kost dan €9 of zo.
0: Ja, wat fijn is, maar natuurlijk heel veel mensen gebruiken heel veel de snelweg dagelijks.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja, maar wij betalen toch al, want iedereen krijgt het wel binnen en draait dan altijd met zijn ogen. De verkeersbelasting, ook altijd wel een groot bedrag.
1: Ja.
0: Waarom is dat niet voldoende om te betalen?
1: Wel, het is zo dat de Vlaamse overheid, maar dus ook de Brusselse en de Waalse overheid een methode wilden invoeren om ook de buitenlanders, die heel vaak van onze wegen gebruik maken, om die ook te laten meebetalen. Want die betalen natuurlijk geen jaarlijkse verkeersbelasting zoals wij. Ze betalen het alleen maar in het eigen land. En hoe doe je dat dan? Ja, dan voer je een vignet in waar de buitenlanders ook moeten aan bijdragen. Maar het probleem is, Europa verbiedt dat je alleen aan de buitenlanders dat vignet oplegt en aan de Vlamingen en de Belgen en de Belgen in het algemeen niet.
0: Iedereen voor de wet gelijk in Europa. Ja.
1: Iedereen voor de wet gelijk, klopt. Ja. Wat doet men dus? Men laat iedereen betalen die van de weg gebruik maakt, maar er komt wel een compensatie voor Vlamingen. In die zin dat in sommige gevallen je verkeersbelasting een stuk omlaag gaat, zodat de totale kost van het autorijden voor een bepaalde groep niet omhoog gaat, maar voor sommige Vlamingen, en we schatten, het is nog niet helemaal duidelijk, toch de kleine helft gaat break-even draaien en zelfs meer betalen. Dat hangt vooral af van het gewicht van je wagen en van de cilinderinhoud. Maar welke bedragen dat precies gaan zijn,
0: dat is voor iedereen anders, dat moet je gaan checken.
1: Dat is voor iedereen anders, ja.
0: Ja, nu nog niet stressen, denk ik wel, want dat vignet, we moeten nu nog daar niet over beschikken, hè, we moeten dat nu toch niet massaal beginnen gaan kopen.
1: Nee. Ik zal eens, normaal gezien pas vanaf 1 mei 2027. En hoe gaat dat in zijn werk? Dat is niet met een sticker zoals in Zwitserland. Maar gewoon, je gaat naar een website moeten gaan van de Vlaamse overheid. Je gaat zeggen van, kijk, ik wil een jaarvignet kopen. En je koppelt daar je nummerplaat aan. En dan pak je de betaling over natuurlijk. En dan ben je gewoon voor een jaar in orde. Dus het zal vrij simpel zijn en niet te zien zijn op je vooruit.
0: Betalen gaan ze wel vlot laten gaan. Dat denk ik
1: dat
0: ook.
1: Zal heel vlot gaan, denk ik. Ja, zeker.
0: Oké, maar we denken aan 2027. Dus nog geen zorgen voor nu, maar toch al best interessant om te weten. Hè, want heel veel mensen die de snelwegen gebruiken in ons land en die er nu op zitten. Hajo, rijd jij vanavond nog uit naar ergens om naar de match te gaan kijken?
1: Ik was daaraan twijfelen, maar ik heb de hele dag veel moeten werken voor dat vignet. Dus ik denk dat ik rustig s'avonds thuis ga kijken. Want ik ben al van 5:30 bezig vanmorgen. Dus ik ga rustig voor mijn eigen tv kijken. Ik ga zeker wel kijken, absoluut.
0: En wat is jouw pronostiek? Wat gaat er gebeuren?
1: We moeten positief en enthousiast blijven, dus ik schat 2-1 voor België.
0: Zeer mooi, Hajo Beekman, dankjewel en veel plezier vanavond.
1: Jullie ook, bye bye.

komt eraan, maar wel in mei 2027. Thomas, laat nog weten, ik betaal 170 euro verkeersbelasting. 100 euro komt daar dan bij. Ja, ik heb mijn hybride auto aangeschaft.

0: Shirley laat nog weten, de verkeersbelasting wordt dan ook herzien door dat wegenvignet. Dus het zal waarschijnlijk zijn dat ik minder ga moeten betalen, denk ik. Wat de voorwaarden zijn, kan je sowieso lezen op VRT Nieuws. Maar we hadden het daarnet ook hierover in de avondshow met Hajo. En die heeft ook nog eens alles overlopen, alles op een rijtje gezet. Wat het voor jou zou kunnen betekenen. Dus info genoeg. Maar nog geen zorgen, want dit gaat dus over mei 2027. Dus daar denken we nog niet aan.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a mozzarella van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Meti Market.
12: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials... in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNet-rappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
15: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Kidnet Band, DJ Kidnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
0: Goedemiddag, het is 5:00.
16: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
17: En we gaan eerst live naar de Tour. De renners zijn bezig aan de 7e rit in de Ronde van Frankrijk. En na een zware bergrit van gisteren wordt er straks in Bordeaux een massasprint verwacht. Christophe Van de Goor, wie maakt er kans?
18: Wel, dat zijn dezelfde mannen als 2 dagen geleden in Po natuurlijk. Olaf Kooi, de Nederlander, maar ook onze landgenoten Tim Elier, Jasper Philipsen en Milan Fretin. Nog 7 kilometer. We naderen dadelijk het centrum van Bordeaux.
17: Dankjewel, Christophe. Minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging vorige week maandag. De manifestanten stonden aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze daar weg. Ook Attica, een zwangere vrouw die toevallig passeerde, en Thomas, een 31-jarige betoger, willen een klacht indienen.
19: Ik zeg, meneer, ik wil er gewoon voorbij, want ik moet naar huis. Ik woon hier achter. En die grepen mij echt hard vast. En daar schrok ik van. Ik ben zelf zwanger, dus ik dacht, ik wil niet meegenomen worden, op de vloer worden gegooid of whatever.
20: Ik kwam vooraan te staan en van daaruit heeft de politie mij heel agressief naar voren getrokken, op de grond geduwd. Daar ben ik nog altijd wel van aangedaan dat dat in deze stad op die manier wordt aangepakt.
17: In Spanje zijn intussen 12 lichamen gevonden na de bosbranden in het zuiden in de buurt van de stad Almeria, maar geen enkel slachtoffer is al geïdentificeerd. Er waren wel al 4 autopsieën, maar het is moeilijk om de lichamen te identificeren omdat ze helemaal verkoold zijn. Er wordt ook nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de lokale overheid vielen er zoveel slachtoffers omdat ze de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Sommige mensen moesten evacueren. parkeren en anderen het binnenblijven. En vanavond om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje hun kwartfinale van het WK voetbal. Op veel plaatsen in ons land kunnen voetbalfans volgen op grote televisieschermen. En ook in Blankenbergen, waar grote schermen staan bij de Radio 2-studio aan de pier.
11: Ik hoop dat de Rode Duivels gaan.
16: Ze zijn officieel geopend.
21: This is a mosselen van Lunch Garden.
16: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
22: M&M live.
23: Sterker team. Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
24: Ik denk dat ze wel kans hebben om te winnen. Ja. Maar ja, ze moeten goed spelen.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.
3: Dat nog 25 minuten naar Antwerpen op de E19. Ook 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook op de E313 naar Antwerpen bij Herentals-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Er is ook kijkfile naar Hasselt. En dan de buitenring rond Brussel een half uur tussen Grimbergen en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grot-Bijgaarden en verder lichte vertragingen. M&M.
4: Straks ga je tijdens een match ineens iemand zien verschijnen tijdens de rust en ik ga er hier eens opbellen voor jou.

0: Merlira, să ieși să dă over. Let's go! Maar... Straks is het zover om 9 uur, want ja, blijkbaar heeft iemand 10 uur gezegd. Ik heb niet 10 uur, nee. Dus om 9 uur, tuurlijk. Om 9 uur komen de Rode Duivels op het veld. In een truitje dat iedereen wil, maar nergens meer te koop is. Ja, ik heb er zelfs niet meer achter gezocht. Ik dacht, laat maar. Ik ga wel in het rood zijn, ze, dat wel. Alleszins om 9 uur. Het is oog in oog met onder andere de vurige Jamal met Spanje. Jij weet waar je gaat kijken. En ik weet dat intussen ook, want ik ga weer met de Sporza supporterszetel ergens naartoe. En deze keer zal dat Mortsel zijn naar Barbrial. En gaat ons voor de match begint en tijdens de rust even kunnen spotten. Ons. Ik zeg ons. Want ik heet heel hartelijk welkom in de zetel straks. De one and only Lotte van Bezema.
1: Amai. Hallo. Ja,
0: lievelingsgast Lotte.
1: Oh, ik kijk er zo naar uit. Ik heb superveel zenuwen trouwens.
0: Ja, maar je bent wel zo, hè. Je bent eigenlijk... Oh. Ik was dat vergeten, maar je bent eigenlijk een mega supporter. Allee, sowieso van sport en zo, maar zo voetbal, dat is helemaal je ding.
1: Ja, klopt, klopt. Dus, en nu zeker. En omdat het nu ook naar de kwartfinale gaat, ja, dan denk ik echt, oh shit, het is vandaag. Dus dan wordt het spannender en spannender. Maar ook omdat ik weet dat ik straks met u in die zetel ga zitten, dan kijk ik daar gewoon keihard naar uit.
0: Ja, ik snap het. Het gaat maar voor iets meer dan 1 miljoen kijkers zijn waarschijnlijk.
1: Kunnen
0: samen.
1: We wel aan.
0: Voilà, we hebben allemaal ook hetzelfde doel. Hè, en dat is de Rode Duivels zien winnen. Naar de overwinning roepen. Wat denk je... Nee, wacht. Dat doen we straks. Ik wil eerst weten hoe je eruit ziet. Wat zijn de accessoires?
1: Oh, ja, ik heb gewoon eigenlijk een truitje aan van de Rode Duivels met Sexuolotte op de achterkant. Maar voor de rest heb ik eigenlijk nog geen accessoires. Want ik wou wel zo stripjes op mijn wangen doen, maar ja, het is super heet buiten. Dus dat gaat helemaal beginnen zweten. Dus ik ga dat straks doen, denk ik.
0: Er gaan sowieso
1: als ik
0: mensen,
1: langs u zit.
0: Ja, voilà. Er gaan mensen zijn die dat altijd bij hebben. Alhoewel dat ik yes. Dit WK dat nog nooit op mijn kaken heb gehad. Dus ik hoop dat ze
1: ja, vanavond gaan even, we dat doen.
0: Voilà, dat ja. Ze te komen aanbieden. Heel goed. Oké, dat is voorbereid. Truitje Sexuolotte mee. Wie neem je mee, Lotte?
1: Mijn papa komt mee en mijn 2 kleine neefjes komen mee supporteren.
0: Cute.
1: Dat zijn ook grote fans. Ja, ja. Die gaan sowieso ook zo'n stick bij hebben voor ons gezicht. Dus die zullen ons wel maquilleren.
0: Okay, dat is al heel, heel leuk. En dat wil dus zeggen, lieve mensen, er mogen dus mensen afkomen. Hè. Het is in Barbrial, dat is een zomerbar, daar is veel plek. En die zetel die heeft meerdere leuningen waar je ook nog eens op kan zitten. Dus iedereen is welkom. En dan natuurlijk de vraag voor straks. Wat gaat er gebeuren, Lotte?
1: Ja, wij gaan winnen. Maar ik denk dat we wel naar verlengingen gaan gaan. We zijn de laatste tijd goed bezig met zo wel te spelen. En op het einde zoiets iets geks of zo te doen. Of op het einde nog een kopje erbovenop te doen. Dus ik denk dat er in de verlengingen dat we daar nog wel stoten gaan uithalen.
0: Ja. Dezelfde voorspelling. Ik had gezegd 2-2.
1: Ja, dus, oh!
0: Ja, dat is nu wel echt zot.
1: Dat is wel pittig.
0: Ja.
1: Sorry, maar hallo, we spelen tegen Spanje. Dat is heel moeilijk om door te komen. En dan ga je meteen 2 golen zeggen.
0: Ja, maar gewoon voor de surprise effect. Ja,
1: okay.
0: Ik denk van wel. Ik denk van wel, omdat ja, die doelman moet ooit wel eens zwichten. Hè, dat denk ik. En de hele verdediging ook. En ja, Courtois gaat het dan ook niet altijd allemaal kunnen pakken. Geen enkel probleem. Maar dan ineens zijn die verlengingen daar. En dan gaat het gewoon afgemaakt worden met een... 2-3. Dat denk ik. Dat Lukaku dan de final push gaat geven en dat iedereen, heel Vlaanderen, heel België op zijn kop zal staan.
1: Ja, ik wil je wel op je kop zien staan. Daar kijk ik naar uit.
0: Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik kon dat vroeger nooit in de LO-les eigenlijk. Zo op je hoofd staan. Ik skipte dat altijd.
1: Oké, we gaan het proberen straks. Ja, ik hou je wel vast.
0: Heel goed. Ik weet stiekem ook, maar misschien mag de wereld dat niet weten, maar je bent toch ook een Spanje-fan.
1: Ja, ik heb zo ergens een beetje Spaanse roots. Dus vroeger, toen België nog niet zoveel meer deed met het WK of het EK, supporterde ik heel hard voor Spanje. Dus dat heeft wel een klein plekje in mijn hart.
0: Ja.
1: Maar ja, nu natuurlijk. Ja, hallo. Dat is een makkelijke keuze. Ik ga sowieso voor België supporter, hoor.
0: Inderdaad. Spanje bestaat even niet meer. Dat is nee,
1: ja, ja oké. Okay, dat is goed. Kan ik mee leven. Voor vanavond even niet meer. Nee.
0: Deal. Lotte van Weesmaan, straks in de Sporza supporterszetel. Dat wil dus zeggen dat als je de match opzet en je kijkt even voor ze op het veld komen, dat je ons daar gaat kunnen zien zitten, dat we het communitygevoel gaan hebben. En tijdens de rust hoogstwaarschijnlijk ook weer opnieuw dat we even gaan inbreken in die studioshow. Dus Lotte, ik zie je heel graag straks. Er is zoveel file, yes. Ik ga dat nooit halen.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Laat u toch politie begeleiden. Komt goed.
0: Ja, bel jij even. Dat is goed.
1: Ik bel even.
0: Tot straks.
1: Doei. Lotte, tot straks.

Wacht eens even, Kate Ryan. Ik heb nog een vraagje voor mensen die aan het luisteren zijn. Wie gaat als eerste scoren? Wie gaat als eerste scoren? Stuur mij een naam. Welke rode duivel gaat het flikken? M&M app.

0: scoort er straks van ons team als eerste. Yannick zegt een Tielemans, zoals vorige keer. Wat is jouw voorspelling? Stuur het mij snel even door in de app van M&M.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Mm, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

0: Zit je nu nog niet in Mortsel? De match is om 9 uur. Ja, sorry, ik moet eerst even samen gezellig hier met jou op M&M zijn. Maar ik heb net al naar de files geluisterd met Mirjam, net zoals jij. En daarbij zijn de files richting Mortsel toch al iets minder. Normaal gezien zou je een half uur aan te schuiven bij die werken daar in Mechelen, maar nu is het 20 minuten. Misschien voor degene die erin staat, geef mij eens even een update, maar het is daar afschuwelijk. Hè. Ik ga mij proberen haasten, maar voorzichtig aan. Vanavond dus, de Rode Duivels. Matthias de Smet, hallo.
1: Hallo.
0: Op een plein in Willebroek ga je kijken. Waarom is dat de place to be?
1: Ja, gewoon een leuke sfeer. Altijd toffe binnen in Willebroek. En altijd supergezellig. En ook vlakbij voor met het gezin te gaan kijken. Hè, dat onze Noah mee kan gaan kijken.
0: Oh, zalig.
1: Dus, dat is altijd fijn.
0: Is hij al helemaal in outfit?
1: Ja, die zit al klaar. Die staat te popelen om te vertrekken. Die zit al muziek af te spelen. Die zit helemaal in de sfeer.
0: Schitterend. Wat is jullie beste accessoire? Of het meest opvallende?
1: Goh, het meest opvallende accessoire. Wij hebben gewoon onze t-shirten aan. En straks gewoon twee van die tricolore strepen op de gezichten. En dan zijn wij er klaar voor.
0: En dan zijn we vertrokken. Dat is echt dat is het allerbeste.
1: Meer
0: moet dat absoluut niet zijn. Matthias, jij als je je hoofd daar eens even over buigt, hebben al van alles gehoord. Maar laten we wel eens beginnen met wie als eerste gaat scoren, ervan uitgaand dat we sowieso gaan scoren tegen Spanje.
1: Ik denk dat wij sowieso met Leon de Trossard, die gaat sowieso scoren. Ik ben er zeker van, die is de laatste match gewoon in topvorm.
0: Ja.
1: Dus die gaat zeker een goal maken. Daar ben ik absoluut van overtuigd.
0: Ja, hij heeft het gedaan tegen Nieuw-Zeeland, hè, zelfs twee keer. Dus ja, waarom niet gewoon daar even een kopie van maken, zo meteen tegen Spanje? Ja, lijkt mij een goede voorspelling.
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Op welke resultaat gaan we uiteindelijk eindigen, denk je?
1: Ik denk dat België gaat winnen met 2-1.
0: Oké, schoon gesproken. Nog meer pronostieken en de eerste goal van wie komt die? Laat ze zeker komen in de app van M&M. En ik wens je onwaarschijnlijk veel plezier met je zoon daar, Matthias.
1: Dat zal er niet aan ontbreken, dankjewel.
0: Veel groeten in Willebroek, ciao.
1: Hoi doen, bye. M&M.
0: Ik kan de match trouwens volgen op VRT1. Hè. Daar zullen wij ook verschijnen. Lotte van Wezemaal en ik in de supporterszetel samen met jou. M&M.

0: haar kunnen spotten in het stadion vanavond. We spelen in LA. Exact waar ze woont, bij Hollywood Hills. Ze wordt eigenlijk kiezen wel, Sabrina. Gisteren nog gespot in het stadion Shakira. Hè. Als je zo weet, in de tribune zit ze daar, amai. Oké, okay, hoe druk is het nog, Mirjam?
1: Het begint goed te minderen. We zitten aan een 150 kilometer file voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Betekent dat nog een kwartier vertragen. Naar Gent komt er 25 minuten bij. Jouw rit naar Mortsa zou in principe ook wel moeten meevallen. Ah, op de E19 door de werken daar in Mechelen-Noord een kwartiertje nog vanaf Mechelen-Zuid. Probeer daar ook niet om te rijden, want ook rond Gent op de tangent en de Margarethe-tunnel en zo gaat het moeizaam. Dus ik zou gewoon op de E19 blijven.
0: Okay.
1: Dan de E313, een kwartier. Hier ook tussen Geel-West en Herentals-Oost. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Hasselt op die E313 tussen Ranst en Herentals. Ruim een half uur filegolven. En dan de buitenring rond Brussel. Een kwartier tussen Grimbergen en Grotbijgaarden. Ook op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grotbijgaarden. En dan de A10 van Jabbeke naar Zee. 20 minuten tussen Zandvoorde en Oostende. Komt door een ongeval op de ring van Oostende. Die is afgesloten richting Bredene aan de rotonde van de Sloepenstraat. Maar verder nog lichte vertragingen.
0: Sound of summer. The official sound of summer. Dorian Ausems. Wie scoort er als eerste? Charlotte de Ketelaar komt binnen. Trossard. Stuur gerust door in de app. Ik zet toch Tielemans.

0: klinkt heel WK, maar dat was het niet is dan een ander voor het WK voetbal 2014. Jennifer Lopez en Pitbull met We Are One. WK 2014 in Brazilië. De Rode Duivels haalden daar de kwartfinales. Maar zijn daar verloren tegen Argentinië. Dus laten we niet voor hetzelfde scenario gaan tegen Spanje. Even nood aan rust. Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

België gaat natuurlijk winnen met 0-2. Trossard en Lukaku stuurt Sean tous ensemble. Veel plezier in Mortsel. Jullie ook, eender waar je ook gaat supporteren. Het wordt groot, het wordt goed.

0: hits via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
8: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

ook altijd top dat je huisdier ook de nodige rode duivels accessoires krijgt. De lieve hond van Lot van Weesmaal, Alfie, die heeft zo'n Hawaïaanse ketting losjes rond de nek gekregen met onze drie kleuren natuurlijk. Dat is heel schattig.

Maar zullen we even eerst 21 jaar teruggaan in de tijd? Toen was het 2005 en kon je voor de allereerste keer video's kijken op YouTube. Echt, zo lang is dat allemaal nog niet. Al ja, 21 jaar alleen maar. TV werd TV1, ineens 1, voluit geschreven. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat vandaag natuurlijk weer VRT1 is geworden. De zender waar je straks de kwartfinale van de Rode Duivels kan kijken. We waren toen ook nog in 2005 in de ban van een andere ziekenhuisserie dan The Pit. Juist, ja, Grey's Anatomy. Ik ben er eigenlijk deze week vaak aan het kijken. Zo, goeie drama, ja. Dichter bij huis was het dan weer Fata Morgana en series als Wittekerken, Pizza. En in de zomer liep je rond met een topje met spaghettibandjes. Dat was wel het ding. Ik weet dat wij dat op school nooit mochten dragen. Je kreeg daar straf voor als je daarmee naar school kwam. Maar wat vooral belangrijk was, Belle Perez was op de radio.

Much Love voor Belle Perez. Que viva la vida. Een echte doorbraak kwam daardoor in Nederland. Dus zelfs buiten onze grenzen. Maar hier veel op de radio. Als je die zo meteen nog eens wil horen in Terug naar de Zomer van 2005, dan stuur je nu Belle Perez in de app van M&M. Maar er is nog een andere keuze.

Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Grammy Award gewonnen met dit nummer voor Best Rap Performance by a Duo of a Group. Zeg maar group, want het was de Black Eyed Peas. En die waren groot met Monkey Business, het album waar al hun hits op staan. Als je die zo meteen wil horen, dan stuur je Black Eyed Peas, de app van Eminem. Daar ben je welkom en jij mag daarmee over bepalen. Ik vind dat niet leuk om het zelf te kiezen. En ik weet dat je een voorkeur hebt. Dus Black Eyed Peas of Belle Perez. Twee B's, maar er is er altijd één die er bovenuit steekt. Laat het mij weten in de app van Eminem tijdens Gracie Abrams. Hit the wall.

0: We breken even in bij het kamp van Lenny Oeien uit Turnhout. Hallo.
1: Hey,
0: Mirjam. Dat klinkt nu echt als een goede monitor, hè?
1: Maar wij zijn keileuke monitoren, dus wij zijn van Kazoo, dus wij zijn keileuk.
0: Ik ben vroeger wel vaak op kamp geweest met Kazoo, dus ik kan dat wel echt bevestigen. Ik was allemaal fan van jullie allemaal.
1: Ja, maar de monitoren van Kazoo zijn allemaal echt geweldig. Ze zijn allemaal schatjes van papa, dus ik raad het iedereen zeker aan om op Kazoo vakantie te gaan.
0: Wat een team spirit. Ben jij de hoofdmonitor?
1: Nee, dat is onze geweldige VV Kobe. Ik zit hier als gewone monitor.
0: Oké. Okay. Zijn jullie ook zo een groepje dat in de nachtelijke uren, als alle kindjes zijn gaan slapen, echt de leuke dingen beginnen te doen? Zo om 3 uur zoiets drinken, spelletjes spelen, lang wakker zijn.
1: Ik heb gisteravond heel stiekem toch wel een aprolletje gedronken. Of zoals voilà.
0: En waar zit die stack verstopt?
1: In de keuken, maar die hebben de deelnemers nog niet gevonden, dus we hopen dat dat ook zo blijft.
0: Ja, want anders dan gaat alles weg zijn, denk ik, en dan wordt het maar triestig. Maar vanavond op kamp in Spanje, in Spanje, en de Rode Duivels spelen tegen Spanje. Hoe gaan jullie dat daar aanpakken?
1: We hebben een beamer staan en we gaan samen met de deelnemers kijken, maar we zitten inderdaad in Spanje, dus we hopen dat de huisbaas een beetje gaat kunnen lachen met ons, maar we gaan hier gewoon keihard inmaken, dus dat komt helemaal niet naar.
0: Voilà, en er gewoon over roepen, dat werkt altijd.
1: Voilà, we gaan keihard enthousiast mee supporteren.
0: Wat is de voorspelling van het Kazoo-kamp, de pronostiek?
1: 2-1 voor België, denken wij toch wel.
0: Jepla, je bent niet de enige. En als dat waarheid wordt, dan wordt het een schone avond, Lenny. Nog mooier in voorbereiding, Belle Perez of Black Eyed Peas. Wat wordt het in de zomer van 2005?
1: Dan toch wel de Black Eyed Peas, alsjeblieft.
0: Yes, baby. Was jij toen al geboren?
1: Nog niet.
0: Wat een mooie throwback, zeg. Meet Black Eyed Peas. Een heel mooie keuze gemaakt, Lenny. Doe ze daar allemaal de groeten.
1: Kijk, zeker doen. En heel erg bedankt, hè.
0: Jojo, jullie.

niet vergeten, hè. Over 2 uur en een kwartier ongeveer. Sowieso de tv al opzetten, VRT1. Want dan gaan ze nog eens zich goed uitlaten over Spanje-België. Om dan om 9 uur aan de match te beginnen. Ik zie u in de Sporza supporterszetel. En ik vertrek nu naar Mortsel. Tot straks. With the Belgians win.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Goedenavond, het is 6:00.
10: VRT Nieuws.
9: Met Stijn de Vart.
11: Voor het eerst in deze Tour wint een Belg. Tim Merlier heeft de 7e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen met aankomst in Bordeaux. Hij was de snelste in een massasprint. Hij draagt de overwinning op aan een man waar hij veel om geeft.
12: Heel deugdende overwinning, zeker ook de man die mijn broer eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar. Ligt op sterven en het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
11: Het is al de 4e keer dat Merlier een rit in de Tour kan winnen. En straks om 9:00 spelen de Rode Duivels tegen Spanje hun kwartfinale van het WK voetbal. Op heel wat plaatsen zijn er grote schermen en ook muziekfestivals hebben hun programmatie aangepast, zoals Cactus Festival of Rock Zottegem. Ook in Blankenbergen staan er grote schermen in het centrum en ook bij de Radio 2-studio aan de pier.
13: Het zal een heel moeilijke match worden, hè? Maar ik denk België gaat doorgaan naar strafschoppen.
14: Ik ben bang. Dat we verliezen.
15: Ik denk dat ze eigenlijk even sterk zijn, want België doet zijn best nu.
16: België gaat winnen natuurlijk, toch?
17: Ja, natuurlijk. Ja. Spanje is niet zo sterk. Dat moet wel lukken.
18: België wint, hè.
11: Vanaf 2028 wordt gas duurder en elektriciteit goedkoper. De Vlaamse regering schuift met belastingen op energie om zo fossiele brandstoffen zwaarder te belasten. Maar dat wordt dan meteen gecompenseerd via de elektriciteitsfactuur. Volgens een berekening van minister van Energie Melissa de Prater zal voor een gezin met een standaardverbruik de elektriciteitsfactuur jaarlijks met €80 dalen. En voor gas stijgt die dan met hetzelfde bedrag.
19: Voor een standaard gezin. Wat bedoel ik daarmee? Mensen die elektriciteit verbruiken, zoals iedereen, maar die tegelijk ook verwarmen op gas. Ja, die zullen eigenlijk weinig impact merken. Voor hen zal dat ongeveer kief-kief uitdraaien. Verbruik je minder omdat je bijvoorbeeld in een rijwoning woont, omdat je bijvoorbeeld op een appartement woont, omdat je bijvoorbeeld op elektriciteit verwarmt, ja, dan zal je net een winst op je factuur zien. Dan zal die factuur ook echt lager zijn.
11: Een man van 60 is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raam was gebroken. Kort na het opstijgen van op de luchthaven van Thessaloniki in Griekenland brak het raam doordat een stuk van de motoren was losgekomen. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het toestel. Zijn vrouw kon hem uiteindelijk met de hulp van anderen naar binnen trekken. De man is met verwondingen aan zijn nek opgenomen in het ziekenhuis. En in Spanje zijn intussen 12 lichamen gevonden na de bosbranden in het zuiden in de buurt van de stad Almeria, maar geen enkel slachtoffer is al geïdentificeerd. Er waren al 4 autopsieën, maar het is moeilijk om de lichamen te identificeren omdat ze helemaal verkoold zijn. Er wordt ook nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de lokale overheid vielen er zoveel slachtoffers omdat ze de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Sommige mensen moesten evacueren en anderen niet correct hebben opgevolgd. Sommige mensen moesten evacueren en anderen moesten net binnenblijven. Vannacht wordt het te licht bewolkt met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden in het centrum. Het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna tot 34 graden.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: M&M Live.
5: E313, wel 20 minuten tussen Geel West en Herentals Oost, komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Hasselt op die E313 tussen Ranst en Herentals een half uur filegolven. Voor de buitenring rond Brussel nog 10 minuten tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. En dan de A10 van Jabbeke naar Zee, 20 minuten tussen Zandvoorde en Oostende, komt door een ongeval op de ring van Oostende. Die is afgesloten richting Bredene aan de rotonde van de Sloepenstraat. Maar verder nog lichte vertragingen.
4: M&M. Het is D-Day vandaag, nog 3 uur tot een match. En Bibi Rexha en Faithless gaan hier de sfeer al goed zetten.
6: The official sound of summer.
4: The official sound of summer.
6: M&M.

Dat is de zomer van 2013 in een nummer. Pastille met Pompeii. Was toen echt overal te horen. En bij het nummer dat nu gaat komen, gaan we misschien ook binnen een paar jaar nostalgisch terugblikken naar het nu. Naar dit moment. Naar de zomer van 2026. Henri PFR heeft net zoals veel andere artiesten ook een poging gedaan om de soundtrack van jouw zomer te fixen. Een zeer verdienstelijke poging, vind ik toch? Hij maakt een song die echt ruikt naar zonnecrème, die smaakt naar een ijskoude mocktail, die voelt als zand tussen je tenen. Het heet Sola en ik ben vooral heel benieuwd wat jij ervan vindt en hoe het binnenkomt bij jou op deze warme, hete vrijdagavond 10 juli. Ik ga hem draaien voor jou, Henri PFR met Sola en jij mag nu in de app van M&M een score op 10 droppen die ja, een beetje vertelt wat je ervan vindt. 10 op 10 als je hem heel goed vindt, 6 op 10 als je hem matig vindt, je snapt het wel. Er mag ook een woordje uitleg bij van waarom je hem goed vindt, waarom niet. En op die basis gaan we beslissen of we hem nog eens gaan draaien op M&M of niet. Rate the song.

0: M&M. Read the song.
1: Ah, Rudy is overtuigd. Rudy uit Beersel laat weten, net als onze rode duivels, verdient Henri PFR een 10 op 10. Dat is genoteerd door de Rate the Song jury. Anne-Michel uit Sint-Pieters-Woluwe laat ook weten, een 10 op 10 voor Sola, een geweldig nummer. Dirk is nog niet helemaal overtuigd. 5 op 10 laat hij weten. Imke ook niet. 6 op 10. Mark laat wel weten. 10 op 10. En nu een goede cocktail. Dat snap ik wel, dat je daar zin in krijgt na Sola van Henri PFR. Ook Sandra uit Geel stuurt 9 op 10 voor mij. Zomerse vibes. Ik zie hier ook nog een 9 op 10 binnenkomen van Sean de Klerk, 17 jaar uit Temse. Ik vind het wel een Spaanse vibe hebben, dus perfect voor de zomer. Ja, je bent duidelijk van. Even tellen. Gemiddeld kom ik uit op een 9 op 10. 9 op 10 voor Henri PFR. Er zijn toch wel heel veel tienen binnengekomen. Dat hebben dat hier, die hebben dat gemiddelde toch wel stevig opgekrikt. Dat betekent dat we samen maandagochtend opnieuw gaan genieten van Sola.
0: Make life sing.
2: Ik heb zand in mijn zakken, wind in mijn haar, de hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel, leef beter. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.

De anticipatie is echt met de minuut aan het stijgen. Het is vrijdag 10 juli. Het is matchday voor onze Rode Duivels. Het moment dat ze zich gaan moeten bewijzen tegenover Spanje. Hoe zouden die zich nu voelen? Waarschijnlijk met een gezond stressje in de onderbuik? Denk ik toch? Ik weet het niet. Ik kan het mij moeilijk voorstellen. Misschien zijn ze nu nog aan het eten of zo voor de match. Of is het te kort bij de match? Ik weet het eigenlijk niet. Maar het moet alleszins zoveel adrenaline geven. Spanje is geen makkelijke tegenstander. Integendeel. Maar ik geloof erin dat als we allemaal samen erin geloven, supporteren en manifesteren dat het echt een zotte match kan worden. En hopelijk natuurlijk in het voordeel van onze Rode Duivels. Ik hoop het zo hard. Straks om 9 uur gaat het van start. En hopelijk zien we ze dan nog langer spelen in het WK. En kunnen we vanavond ook een goed feestje vieren, hè? Op een vrijdagavond met de zon na de match. Jij bent show, dat is duidelijk in de app van M&M. Anne stuurt vanavond de Rode Duivels. Met heel veel uitroeptekens. Nomi Joachim, 17 jaar uit Sint-Niklaas, laat ook nog weten. Please draai die die voor in de WK-sfeer te blijven. Ah wel, die die komt er sowieso dit uur nog aan. Dat kan ik beloven. Maar Pink, die kan ook heel goed een feestje op gang trekken.

0: van Another and Talk to You. Want of je nu zomervakantie hebt of niet, het is vrijdagavond. Het weekend kan beginnen met alle leuke plannen van dien. En het zonnetje is er ook bij. Hoe zalig is dat? Mirjam, de files, waar staan die?
1: Op heel weinig plaatsen nog. Het is echt opmerkelijk rustig voor een vrijdagavond. Maar ja, dat heeft alles met het voetbal te maken. Iedereen wil op tijd ergens op een leuk terras zitten om te kijken. We hebben nog kleine vertragingen. Antwerpse ring richting Gent nog een beetje aan de Kennedy-tunnel. Daar hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals een 10 minuutjes filegolven. Door een ongeval is de R31, de ring van Oostende, nog afgesloten aan de rotonde van de Sloepenstraat. Maar verder alleen nog heel kleine vertragingen.
0: Allee, merci voetbal om de file in te perken.
1: Ja.
2: Alexandra Gazzina.

0: Je hoorde het daarnet nog bij Mirjam. The official sound of summer. Zelfs de vrijdagavondspits is bijna onbestaande omdat iedereen op tijd ergens bij een tv wil zijn. Liefst in een zomerse setting op groot scherm met vrienden, met een Belgische sjaal rond je nek en onze vlag op je wangen geschilderd. Is dat bij jou ook zo? Hoe ga jij straks de match beleven? Stuur het door in de app van M&M. Of heb je misschien andere vrijdagavondplannen? Dat zou kunnen, maar je zou een beetje raar zijn vandaag. Maar ja, geen idee of er veel mensen zijn die het voetbal niet gaan volgen vanavond om 9 uur. Waarschijnlijk niet. Maar mocht je toch andere plannen hebben, zijn die ook zeer welkom in de app van M&M. Laat even van je horen.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando. Medi-market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.

Jonas Brothers. Mit SOS. Ja, dat potteke, daar was ik nog op aan het wachten. Dat komt altijd op het einde. Dirk Krauwels uit Nijlen stuurt. Ik ga kijken op grootscherm in Kessel straks, vlakbij café Torenven. Alright. Naar de Rode Duivels natuurlijk tegen Spanje om 9 uur. Sven Nijring uit Anzichem stuurt. Er komen een aantal bevriende koppels barbecuen. En we gaan dat natuurlijk combineren met supporteren voor onze nationale trots. Hoe kan het ook anders op een dag als vandaag? Als jij trouwens gaat kijken naar de match, wat je uiteraard gaat doen, iedereen gaat kijken straks om 9 uur, dan ga je ook supporters zien in de Sporza Studio, zoals altijd. En een van die supporters gaat Ruben van de Weiger, 25 jaar uit Herent zijn. Dat laat hij nu weten in de app van M&M. Hij stuurt, ik ga met papa in de Sporza-studio zitten en we zijn nu al bijna bij de VRT. En het is met een selfie vanuit de auto, met een grote vlag rond zijn schouders gedrapeerd. Dat komt daar helemaal in orde. Zometeen kom je in de sfeer voor het WK. Met het WK-anthem van dit jaar uiteraard. Van Shakira, die trouwens gisteren in het publiek zat tijdens Frankrijk-Marokko, had ik gezien. Dai Dai is voor na Disco Lines en Tina Shea.

Walk the Moon met Shut Up and Dance. Zometeen een throwback naar de zomer van 2023, toen de Barbie-film de obsessie was van de zomer en Dua Lipa de soundtrack maakte. Die hoor je zometeen. Eerst Line de Douw met Plankgas.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weba.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
5: Het is 7 uur. Goedenavond.
6: VRT Nieuws.
5: Dit is Stijn de Vart.
7: 5 kinderen hebben dezelfde ernstige ziekte opgelopen. 5 jonge kinderen uit de regio rond Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. De ziekte is het gevolg van een besmetting met de stekbacterie. Dat meldt het laatste nieuws en het departement Zorg bevestigt het ook. Er wordt nu onderzocht wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij. Het departement Zorg onderzoekt waar de kinderen geweest zijn en wat ze gegeten hebben. In Lummen in Limburg is een jongeman van 20 verdronken in een vijver. Dat schrijft het Belang van Limburg en dat bevestigt ook het parket. De plas is een populaire zwemplek, hoewel zwemmen er eigenlijk niet mag. Het parket vertelt wat er gebeurde.
8: Deze voormiddag werden aan de waterkant van de plas Het Koet de persoonlijke spullen van een jongeman aangetroffen door wandelaars. En zij hebben dan de hulpdiensten gealarmeerd. Politiezone LRA is samen met hulpverleningszone Zuidwest-Limburg ter plaatse gegaan. En zij hebben onmiddellijk een zoekactie opgestart. Jammer genoeg werd ze rond 11:30 door de duikers van de brandweer het lichaam van de jongeman aangetroffen in het water.
7: Alles wijst voorlopig op een ongeval. In het zuiden van Spanje is de dodelijke brand nog altijd niet onder controle. De wind is weer aangewakkerd, wat het blussen moeilijk maakt. 12 mensen zijn omgekomen, de meerderheid zouden buitenlanders zijn. En mogelijk zijn er ook Belgen bij, zegt de lokale overheid daar. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten en daarbij zijn zeker ook Belgen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Tim Merlier heeft de 7e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint met aankomst in Bordeaux. Hij draagt de overwinning op aan een man waar hij veel om geeft.
9: Heel deugdende overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar. Ligt op sterven en het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
7: Merlier is de eerste Belg die in deze editie van de Tour een rit kan winnen. En straks om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje op het WK voetbal in Los Angeles in de VS. In heel ons land kijken mensen op grote schermen of thuis op televisie. Muziekfestivals en allerlei evenementen hebben hun programmatie aangepast. Spanje wordt een erg lastige tegenstander, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
10: Meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen, nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri.
7: Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden in het centrum. Het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna tot 34 graden.
5: M&M. Zometeen neem ik je mee naar het prille begin van de carrière van Avicii, toen hij nog muziek maakte als Tim Burton.

dat zijn single jaren later overal in de wereld nog gedraaid zou worden, laat staan in ons klein gezellig Belgenlandje. En toch schreef hij geschiedenis in de muziekwereld. Vooral als Avicii daarna dan. Dit was Bromance. Shout-out naar alle hardwerkende mensen op deze vrijdagavond, zoals Nathalie uit Maldegem, die stuurt: we zijn ons huisje aan het verbouwen, dus de match die zal daar in korte vlagen gekeken worden. Eerst het harde werk. Veel moed en succes daar en zet gewoon het volume superluid. En als je de mensen en de commentator hoort roepen, dan weet je dat je even moet gaan kijken.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
3: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
3: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Grando. Go Yellow!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internet.

Fascination. Eminem. The official sound of summer. Daarnet postte Lost Frequencies nog een super herkenbaar beeld op zijn story op Instagram. Van een plek waarvan de kans dat je er nog in gaat zitten in de zomervakantie vrij groot is. Hij zit in een vliegtuigstoel met een rood petje, een zonnebril, oortjes in zijn oren met muziek uiteraard. Het is Lost Frequencies, hoe kan het ook anders? Een nekkussen rond zijn nek. En zo is hij onderweg naar Frankrijk om daar te gaan draaien op een festival. Stel je voor dat jij dan net toevallig diegene zou zijn, maar het zit je ernaast. Hoe zot zou dat zijn? Dit is Lost Frequencies met Liberal. M&M.

0: En hopelijk winnen de Belgen vanavond nog een keer. Het is een goed moment om te vertrekken als je ergens de match gaat kijken tegen Spanje om 9 uur, want het is vrij rustig onderweg. Wel nog door een ongeval, daar is de R31, de ring van de Oostende, afgesloten aan de rotonde van de Sloepenstraat. En in Mechelen is de Battlebrug defect.
1: Alexandra Gazzina. The official sound.

de wereld werd wild toen in 2006 twee gigantisch grote rapsterren van toen en ja, nog steeds gingen samenwerken. Akon en Eminem hebben toen in 2006 Smack That gemaakt. En 20 jaar later is het een classic.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: 3 nieuwe winkels, dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
8: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
12: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
14: 500?
13: Schatke, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
13: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Oh ja, gracias Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Ja, ik heb geen inspiratie.
15: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Somebody Without You. Dino heeft echt de zomer van haar leven. Enkele maanden geleden won ze M&M Start to DJ. De prijs was een plekje op de line-up van Tomorrowland. Dat komt er heel snel aan. En een eigen radioshow op M&M. Die radioshow is up and running. Elke zondagavond hoor je Dino met haar wijvenschijven hier op M&M vanaf 9 uur. Dat is altijd een goed feestje. En wie weet, draait ze misschien Prospa en Clooney wel in de set deze week met Free Your Mind. Daar wordt veel op gedanst tegenwoordig. Dus check zeker eens Dino op een zondagavond hier bij M&M.

met Belong Together. Er is ook support voor de Rode Duivels vanuit buitenland. Elodie Damai uit Wervik stuurt wij supporteren voor onze Rode Duivels vanuit Ibiza. Samen met de andere Belgen in ons hotel. Maar hoe goed is dat? Jij gaat dus Spanje-België meemaken vanuit Spanje zelf. It's crazy. Nog 1 uurtje. Ja, iets meer. 1 uur en 7 minuten voor de aftrap. Voordat we allemaal samen ons volkslied gaan zingen. En ik fix voor jou het voorprogramma met straks een lekker zoet en koud drankje dat Kellys gaat serveren. Iets dat ideaal is voor dit weer en wat ik eigenlijk ook heel graag zou lusten op dit moment als verfrissing op deze warme vrijdagavond. Eerst nog de zeer aanstekelijke en verslavende piano van de Baza. Toch wel de piano van de zomer. Dit is de Baza met Magnetic. Enjoy!

0: Deals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gulden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag 11 juli. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
4: Vlaanderen in te belastingen en financieren daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
3: Maar daarvoor is een nieuwe staatshervorming nodig en die lijkt voorlopig niet aan de orde. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Huss-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar zij geweest zijn, vertelt Joris Monus.
5: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
3: Om 9:00 beginnen de Rode Duivels op het WK voetbal aan de kwartfinale tegen Spanje. Tom Boudewijl in Los Angeles. Met welke elf beginnen ze aan de wedstrijd?
6: Niet met dezelfde elf als tegen de Verenigde Staten. Er zijn 2 wijzigingen. Kevin De Bruyne en Jeremy Doku komen opnieuw in het basiselftal. In de plaats is dat dan van Onana. Ook geen Hans van Aken trouwens. En ook geen Luke Bacchio. Voor het overige zijn het dezelfde elf met Courtois in doel. Castagne, Ngoy, Mechelen, De Kuyper als defensie. En dan Raske, Tielemans, Kevin De Bruyne op het middenveld. En Trossard doken de flanken. En Charles de Ketelaere na zijn 2 doelpunten blijft in de punt van de aanval voor deze, ja, misschien wel historische wedstrijd. Voor de 3e keer dat de Belgen kunnen doorstoten naar de halve finale. En bij de tegenstander is er slechts 1 wissel. Pedri zit op de bank en Fabian Ruiz start in het basiselftal.
3: Dankjewel, Tom. Charles de Ketelaere start dus na zijn 2 goals tegen de VS weer in de basis. Hij heeft er veel vertrouwen in, dat vertelde hij zo net.
7: Ik denk dat de honger bij ons heel groot is en dat we heel veel vertrouwen hebben gekregen wel na die 2 matchen. Dus we geloven er enorm in. En het is niet dat we, omdat we hier al zijn, dat we nu moeten minder hard spelen of opgelucht zijn. Maar we zijn heel hongerig om deze match te winnen.
3: En de wedstrijd zal straks extra spannend worden in Welle in Limburg. Daar wonen de Belgische Jo en zijn Spaanse vrouw Sarah.
8: Ja, normaal gezien supporter ik ook voor de Belgen, maar ja, nu dat Spanje Belgen is, ja, dan ga ik toch voor de Spanjaarden supporteren. Dus toch een beetje de roots weer, hè.
9: Ik vind dat de Spaanse supporters heviger zijn. Wij hopen straks die de mond te snoeren.
8: Ja, dat klopt wel. Tijdens de match is mijn man nog wel redelijk doof aan de ene kant, omdat ik te veel roep.
3: En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale. De Italiaan klopte de Serviër Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
10: In 2012 maakte Calvin Harris een remix die tot op de dag van vandaag net zo iconisch is als toen. Nieuws voor zometeen. Eerst Summer. The official sound of summer. The official sound of summer. M&M.

Hou van deze vibes van Florence and the Machine in de Calvin Harris remix met Spectrum. Ik beloof jou vanavond de ene schijf na de andere om de sfeer al te zetten voor vanavond. En je helemaal warm te krijgen voor België-Spanje straks in de kwartfinale om 9 uur. Zo meteen kom je in de sfeer met Martin Garrix en Ed Sheeran en hun nieuwste Repeat It. Eerst nog Alex Warren, Ordinary.

Ineens was Beyoncé daar. Enkele dagen geleden met een nieuwe nummer Morning Dew Dunk. Check het zeker eens. Dit was een van de OG's. Irreplaceable. En deze piano ken je ondertussen maar al te goed van Harry Styles, zijn nieuwste album American Girls. Zometeen gaan we nog eens terug naar de zomer van 2015 met Kygo en een nummer dat toen heel hard ging. Eerst mag Harry Styles nog eens het beste van zichzelf geven, zoals hij dat doet op zijn Together.

Judith. Met Selfmade Woman. Door een ongeval is er 10 minuten file op de E40 van Jabeke naar Veurne bij Oudenburg. Door werken is er hinder op de N31 van Zeebrugge naar de E40 ter hoogte van Sint-Michiels. Er zijn 2 rijstroken afgesloten, 10 minuten extra. En in Mechelen is de Battelbrug defect. M&M. The Officials.

Jonas Blue met Edge of Desire. Omdat het kan en Ever Trump, die kunnen we niet ontbreken dit uur. Toch, om jou in de sfeer te krijgen voor de Rode Duivels die er over minder dan een half uur aan gaan beginnen. Je hoort ze straks eerst de 80s in volle glorie, dankzij Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. Dat

Zou deze weer vol euforie uit de boksen knallen na de match van de Rode Duivels vanavond? Ik hoop het. Amel uit Brugge stuurt hier op de bus naar Kroatië volop supporteren. Ah, ideale roadtrip muziek ook. Omela patat, come on, het gaat gebeuren vanavond. Ik geloof erin.

I adore you. Zometeen gaan we samen dansen in de zon en baden in het licht. Eerst Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Haar Toy Story 5 soundtrack.

minuten tot België-Spanje. Peter Bol die gaat de sfeer al zetten met zijn WK-anthem We Are One. Goed supporteren, hè. Ik ga dat ook doen. Ik ga direct vertrekken om zo veel mogelijk van de match te kunnen zien. En hopelijk komt het goed. Enjoy.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op de week voetbal beginnen de Rode Duivels zometeen aan hun kwartfinale tegen Spanje. We luisteren even mee met Peter van den Bent.
1: Van de nationale ploeg aan de eindronde van een WK 15 keer. En dus nog maar de vierde keer dat België in de kwartfinale staat. Dat betekent dat het een uniek moment is. Dat er zo gaat aankomen. Zeg ik ook voor de luisteraars van Radio 2. Net op dit moment wordt er afgetrapt in Los Angeles in die kwartfinale tussen Spanje en België. Met slecht nieuws natuurlijk, want tijdens de opwarming is de captain van de Belgen, Yuri Tielemans, nog uitgevallen. Hij is in de basisopstelling vervangen door Hans van Aken. En er was al een wijziging doorgevoerd met Jeremy Doku, die uiteindelijk moest in het elftal gezet worden, of in het elftal is gezet. En Luke Bacchio, die naar de kant is moeten gaan voor hem in vergelijking met de wedstrijd van vorige week. Spanje dus, de Europese kampioen tegen België. We zijn er pas aan begonnen. En al een eerste keer goede diepgang bij de Belgen. Maar kansen nog niet natuurlijk. De eerste halve minuut 0-0 nog. Spanje tegen België.
0: Ja, die wedstrijd is zometeen te volgen op Radio 1 en VRT. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gouden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het ene gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
2: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
0: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Hus-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar ze geweest zijn. Dat zegt Joris Mones.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Nog wat sportnieuws. Nicky Haaien is de nieuwe coach van de Engelse tweedeklasser Burnley. De Limburger was sinds eind vorig jaar aan de slag bij Racing Genk. Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Ook Vincent Kompany was er al trainer. En in het tennis heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale van de Wimbledon. De Italiaan klopte de Serviër Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden aan de kust, 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: 14 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels tegen Spanje voor een plekje in de halve finales. Tom Boudewijl, jij volgt het voor ons in Los Angeles. Hoe staat het daar bij de rust?
1: De Belgen doen het prima. Het is 1-1 bij de rust. Een achterstand ongedaan gemaakt. Het balbezit is natuurlijk wel voor de Spanjaarden. Maar de Belgen met de Doku, met Kevin De Bruyne geven heel weinig weg. Een trap van Jamal net ernaast, maar dan goede combinatie. En Ruiz die de rebound op het half uur kon binnenduwen nadat Courtois de poging van Olmo kon wegduwen. 0-1, maar de Belgen laten zich niet wegzetten. De eerste goede aanval met een voorzet van Castagne. En 4 minuten voor de rust. Charles de Ketelare met de overhoekse kopbal. En zo 1-1. En alles nog te doen voor die belangrijke plaats in de halve finale tussen België en Spanje.
0: Dankjewel Tom. En op heel wat plekken in België zijn supporters die wedstrijd aan het volgen bij een groot scherm. Peter de Kroeble, jij bent in Blankenbergen. Hoe is de sfeer daar?
2: Wel, dat is hier heel uitgelaten, heel luid ook. Je hoort hier achter mij nu misschien de televisieschermen spelen, want daarover gaat het. Een groot scherm ook hier op de plek eigenlijk waar Radio 2 de hele zomer lang zijn zomerstudio heeft. Aan de pier in Blankenbergen met rechts van mij een rij aan appartementsgebouwen. Links van mij de zee en een hele hoop mensen getooid in rood, geel en zwart. Die meeleven, mee roepen, mee brullen. Die hier ja, mooi in een cirkeltje zitten te kijken naar dat grote scherm. Ik schat toch, ja, een paar honderd mensen die hier op dat plekje aan de pier in Blankenbergen zich amuseren. Het zal een van de vele plekken zijn waar veel mensen samen zitten op dit moment. En maar hopen hè, dat België de halve finale haalt. Maar ja, het is hier sfeer, spanning en uitgelatenheid in Blankenbergen.
0: Dank je, Peter. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Hus-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij, zegt Joris Monus.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht en het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt en dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren, maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement zal ook nagaan met wie de kinderen contact hebben gehad. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In Buustwezel in de Antwerpse Kempen is wat 1,7 ton cocaïne onderschept bij een loods. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft bij de actie 7 verdachten opgepakt. De drugs kwamen het land binnen via de haven van Antwerpen en ze zaten verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador in Zuid-Amerika. Toen de verdachten de cocaïne van de haven naar de loods wilden brengen, greep de politie in. De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
4: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden, zondag tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

of summer. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 11 uur, goedavond, VRT Nieuws met Bert Schabrigs. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. In de kwartfinale verloren ze met 2-1 van Spanje. We luisteren even live mee met Peter van den Bent.
1: Slagend bij, ik zeg even voor het radionieuws, de mensen die komen luisteren. Het verdict is gevallen. België is uitgeschakeld op een vreselijke manier. Thibaut Courtois moest met een blessure naar de kant. De Belgen konden de Spanjaarden makkelijk in de greep houden. De Spanjaarden kregen eigenlijk geen kansen. Maar dan ineens in de 2 minuten voor tijd een schot van afstand van Koubarsi, dat de invallersdoelman Senne Lammers slecht verwerkte, loste de bal. En een andere invaller, Merino, duwde hem in doel. Er was nog één moment voor de Belgen om te reageren, maar de bal geraakte niet tot bij Lukaku. En zo, ja, een pijnlijke, verschrikkelijke manier om het wereldkampioenschap te verlaten. Maar het is niet anders. Een leermoment, zal ik maar zeggen. Eén dat hij zich nog lang zal herinneren voor Senne Lammers. Het eindigt voor België in LA. Spanje speelt halve finale tegen Frankrijk. België is uitgeschakeld.
0: Ja, op heel wat plekken in België hebben supporters de wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd bij een groot scherm. Peter de Kroeble, jij bent in Blankenbergen. Die 2-1 was een domper op de feestvreugde.
2: Ja, absoluut. Toch enkele honderden mensen hier die op de site aan de pier in Blankenbergen de wedstrijd aan het volgen waren. Hoopten natuurlijk, meeleefden, mee brulden, mee aan het roepen waren. Maar het mag niet zijn. De wind is hier opgekomen, precies of de wind ook alle hoop heeft meegenomen. En ik sta bij twee fans die de hele wedstrijd hebben gevolgd. Ja, maar wat moeten we nu zeggen? Hoe ontgoocheld ben je?
3: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. We spelen hier tegen heel top Spanje. Aan de bal zijn ze de beste van heel het toernooi. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
2: Ja, wat vind jij ervan? Ga je daarmee akkoord?
4: Ja, natuurlijk heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
2: Voilà, we mogen trots zijn, dat is de teneur hier op de pier in Blankenbergen, waar het ja, een hele avond mee leven was. Helaas ook mee voelen dat het voorbij is.
0: Dankjewel, Peter. De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders, mogelijk ook Belgen. Er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen in Spanje.
5: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum, aan de kust 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: M&M Live.

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers en bij de bondscoach Rudy Garcia. Hij werd tijdens de wedstrijd geconfronteerd met verschillende geblesseerde spelers.
1: Entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberg op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
3: Natuurlijk, heel ontgoocheld. Maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend. Dus niks aan het doen. Maar we mogen trots zijn.
4: Ja, jammer hè. Ja, toch wel teleurgesteld.
5: Ik ben heel teleurgesteld. Maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4.120 lichamen geborgen. Er werden ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Ruim 17.900 mensen zijn dakloos door de aardbevingen. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Beda woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer bij Timothy Castagne.
1: Ja, ik denk dat wij kunnen beter. Dus ja, ik wil altijd op onze eigen kijken in de spiegel. En niet aan die andere ploeg, die hebben goed gedaan, maar we kunnen wel beter.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
0: Het elektriciteitsnet van Cuba is de voorbije avond opnieuw uitgevallen. Het zou opnieuw gaan om een algemene landelijke stroomstoring. De tweede al op 5 dagen tijd. De Cubanen worden regelmatig getroffen door grootschalige stroomstoringen, die soms ook dagenlang duren. Dat komt omdat Cuba een verouderd elektriciteitsnetwerk heeft, maar ook omdat er een groot brandstoftekort is in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.